0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
1: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. De Wever wil nu eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever moet nu nog op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen. Ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump, onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het was gisteren een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor dan weer met 2-4 van titelverdediger PSG. En verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahçe met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold.
0: Met Sven en Anke.

0: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trendkleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja.
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
6: Herman, zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Herman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op herman.be.
7: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
8: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
0: Dit is Joe Gold.
1: Alleen maar gold.

0: half zeven. Een tip voor een
1: lekker blijven hangen
0: leven.
1: Ja, hoe krijg je dus een kader opgehangen? Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan. Uh-huh. Ik heb ook altijd de indruk dat ik mijn papa daarvoor moet bellen, omdat Tom dat ook niet kan. Maar eigenlijk, ik had nu iets gezien bij onze vriend nog eens, Handige Thomas in Nederland. Weet je wat die doet?
2: Wat doet hij?
1: Tandpasta smeren op de haakjes.
2: Leg eens uit.
1: Tandpasta, hè? Dus op de haakjes van achter de kader. Tandpasta. Dan plet hij dat tegen de muur. Dus hij houdt het eigenlijk al op de juiste plek, op de muur waar hij het wilt ophangen. Hij houdt het daar tegen. Maar als je dan die kader even terugneemt, dan blijven daar twee blauwe bolletjes over van de tandpasta.
2: Okay.
1: En daar moet je in boren. Okay. Snap je? Dus okay, dan heb je dat direct recht. Dus eigenlijk is het zo, ja, de blauwe tandpasta is dan een beetje zo de guide waar je...
2: De
1: waar
2: markeerstift
1: je moet
2: eigenlijk.
1: De markeerstift in feite, maar dat is super gemakkelijk op die manier.
2: Ja.
1: En weet je wat je dan ook nog moet doen? Dat doet hij dan. Een envelop plakken onder die blauwe gaatjes.
2: Ja, dat is logisch,
1: zodat de gruizel daarin valt.
2: Ja, dat is wel
1: maar dan moet je niet, anders is dat wel. Ik weet nog vroeger mijn pa altijd met een meetlat en een potlood. En van links naar daar en nog eens waterpas. Maar gewoon, huppakee, wat tandpasta.
2: Maar wacht. Hey, sorry, akkoord om aan te duiden waar hij moet hangen. Maar die waterpas moet wel nog doen, hè? Je tandpasta gaat dan die waterpas krijgen, hè?
1: Oh ja, weet je. Dat ligt eraan in welk huishouden geleefd. Bij ons zou dat zo nou niet zijn. Bij u daarentegen, jij wordt foxwild.
2: Er is niks waterpas bij jullie.
1: Ja, is ook zo. Ja.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten, gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Eurodreams Droomcentrale.
1: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
1: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
11: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
12: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
11: Ja.
12: Wauw.
11: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
12: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
11: En daarom sturen we updates over je verbruik.
12: Om de 6 seconden?
11: Nee, nee. 1 keer per maand.
12: Ah.
11: Meer info op luminus.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi. Altijd slim.

0: Ben en Anke.
1: Goedemorgen, donderdag 15 oktober vandaag.
0: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, het is een hele bijzondere dag, 15 oktober. Het is de dag tegen kanker.
2: Ja.
1: Ja, jij hebt het van heel dichtbij meegemaakt met je broer. Anke.
2: Heel veel mensen.
1: Ik heb nu in mijn vriendenkring de afgelopen maanden ook een paar keer meegemaakt met hele jonge mensen. Mm. Emma, dochter van vrienden van ons, is eraan gestorven. Maar ook nog een pak mensen. En gruwelijk, hè. Het komt zo onverwacht en plotseling. Ja. En iedereen heeft het in zijn omgeving al gezien.
2: Ja, tuurlijk. Zelfs de meest kerngezonde mensen.
1: Plotseling.
2: Kinderen dat je denkt, allee, kindje van 4 jaar. Het is... Daar zijn we het over eens.
1: Super onrechtvaardig. Gelukkig. Dat moeten we al zeggen. Zijn ze steeds verder aan het gaan in de strijd tegen kanker. Onderzoekers zijn zeer hard bezig. En er zijn steeds meer manieren om het te bestrijden. Het thema is alleen samen sterker dan kanker. En daarmee willen ze extra aandacht vragen voor verbondenheid en solidariteit met iedereen die door kanker getroffen wordt. De patiënten zelf, maar ook alle mensen in de omgeving. Je kan een geel lintje dragen vandaag. Maar er zijn ook allerlei acties in het hele land. Infostanden, verwenactiviteiten. Dingen om de mensen met kanker even wat adem te geven. Ook in 68 ziekenhuiscampussen en bij zorgorganisaties vinden er activiteiten plaats. Bijvoorbeeld UZ Leuven heeft een wensboom, een publiek debat in het provinciehuis. Maar ook bijvoorbeeld in AZ Maria Millares in Gent. En dat weet ik, want die hebben mij gecontacteerd een paar maanden geleden. En die zeiden, jij wandelt nog wel al eens, Sven. Misschien wil jij onze loopband komen inlopen vandaag. Want ze gaan iets doen met de loopband met de kankerpatiënten.
2: Oh.
1: En ik ga die officieel gaan inlopen. Ik moet redelijk snel naar de uitzending door, want om 11 uur word ik daar verwacht.
2: Oh.
1: Ja, en dan...
2: Dat is een goede reden, dan mag je gaan.
1: Ja, en ik ga de loopband inlopen en ze gaan mij ook even zo, even meenemen door het hele ziekenhuis bij patiënten die daar zin in hebben. Ik denk dat sommige mensen denken, goh, ik ben al ziek, ik moet er toch Sven O'Neillis niet bij krijgen op de koop toe.
2: Ja, maar we hadden al iedereen gebeld in de buurt en niemand kon.
1: Nee. Maar met heel veel plezier ga ik daar naartoe vandaag. Ja, maar ook wel een klein beetje, en dat is het raar, hè, ook wel met een klein beetje drempelvrees. Dat natuurlijk allemaal gewoon normale mensen zijn. Hè. Maar je hebt het ook soms, hè, je hoort dat van mensen die ziek zijn, die dan plotseling minder hun vrienden horen. Omdat die vrienden zeggen, moet ik ze nu bellen? Moet ik ze niet bellen? Willen die wel gestoord worden? En dan hoor je van hen altijd, natuurlijk, bel mij. Kom langs. Ik zal wel zeggen als het niet past.
2: Ja, alleen mijn broer die is gestorven op 29, maar ik denk, die maakte de hele tijd mopjes. Zelf. Over kanker. Ik denk ook om mensen wat gerust te stellen of zo. In het begin is dat wel wat raar, oncomfortabel. Maar ik denk inderdaad, zo gewoon mogelijk doen.

0: Anke.
1: We zijn goed bezig.
2: De ochtend van Jo.
1: Zeg, ik schrik wel als ik die foto's zie. We zijn de voorbije dagen nog niet naar de supermarkt gemoeten. Maar die lege rekken bij Albert Heijn en bij de Leijzen, vooral bij de versproducten, hoe rap dat kan gaan. Die cyberaanval 3 dagen geleden. Wat er precies aan de hand is, weten we nog altijd niet. Maar in elk geval, ze kunnen bevoorrading niet meer doen. En in 3 dagen is ongeveer alles weg. Hè. Is
0: ja,
1: niet normaal,
0: crazy. Toch, hè? Maar bij ons, want ik was nog in de Leijs geweest, bij de fitness, daar is er een om de hoek. En daar hing een papier op, door een reorganisatie.
1: Ah, dat is een reorganisatie.
0: Maar ik dacht, en toen dacht ik daarna, maar is dat niet van dat gehek?
1: Cyberprobleem,
0: ja, inderdaad.
1: Ja, en daar is het nu leeg en dat gaat ongetwijfeld ook zijn invloed hebben op andere supermarkten.
3: Ja, ik was gisteren toevallig in de Carrefour in Riemst en daar was, leek het mij ook al zo leeg. Ik wilde bepaalde lekkere wafels en koekjes hebben die ik altijd neem. En
1: die waren er weer.
3: Ja. En ook zo bij het fruit en groenten ook, dat ik dacht van...
1: Maar hun klanten gaan elders shoppen van Albert Heijn en van de Leijzen natuurlijk.
0: Dus, we weten het sinds COVID, allemaal wat hamsteren.
1: Wc-papier is dat?
0: Exact.
1: Nee, nee. En wat ik er nog aan toevoegen, ga gewoon lokaal kopen.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen. Premier Bart De Wever schrapt voorlopig zijn voorstel om de btw-tarieven te hervormen. Onder meer daarop liepen de onderhandelingen steeds vast, omdat de MR zich bleef verzetten. De Wever moet nu nog maar op zoek naar zo'n 3 tot 4 miljard euro en dus geen 10 miljard zoals eerst gepland. Hij wil eerst een akkoord over de begroting voor volgend jaar en dus niet tot 2029. De Wever wil zo vermijden dat we moeten starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
4: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
3: Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen. Mogelijk gelinkt aan de Congolese president Félix Tshisekedi. Dat meldt La Libre Belgique en het parket bevestigt dat nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden zij mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
5: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
3: Het overmatige gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En in de Champions League voetbal is er gisteravond veel gescoord. Real Madrid won op de valreep van AS Roma met 3-4. Titelverdediger PSG klopte Manchester City met 2-4. Romelu Lukaku verloor dan weer met zijn club Fenerbahce met 6-0 van Aston Villa. En Liverpool ging met 3-6 winnen van het Oostenrijkse LASK Linz. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
6: Ebony.
1: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Sven en Anke.

0: blik achter de schermen.
1: Ik denk dat het zeer herkenbaar gaat zijn, Anke, wat jij mee geworsteld hebt de voorbije dagen.
2: Oh, jongens, toch.
1: Ja, maar je bent gezond. Dat is het goede nieuws. Ja, laten we daarmee beginnen.
2: Exact.
1: Ze heeft dat brevetje gekregen, beste luisteraars, gisteren. Ja. Ze is helemaal op en top gekeurd voor de dienst.
2: Ja, dat is al een spoiler alert. Dat is al het goede nieuws.
1: Ja, maar het heeft niet veel gescheeld, hè, want ze was bijna dood, hè, de voorbije dagen.
2: Ik zal het eerlijk zeggen, lieve luisteraars. Ik was al een kleine maand op de sukkel.
1: Ja.
2: Ik was er een paar weken geleden niet. Drie weken geleden was ik er een week niet. Maar elke dag dacht ik van, maar morgen ga ik teruggaan. Morgen ga ik teruggaan naar het werk, want ik ben niet graag ziek. Ik ben een hele slechte zieke. Nog dan een dokter geweest. En hij vermoedde COVID. Uh-huh. Maar omdat ik echt zo van de wereld was en zo er echt niet bij. Maar bon, ik ben een week thuis geweest. Dan teruggekomen. Maar ik merkte, ik was nog altijd moe. En lastig. En burn-out. En ik dacht van, ben ik hier opgebrand? Is de menopauze dan toch maar eens toegeslagen? Wat heb ik? Of heb ik long-covid? Heb ik een ziekte? Enfin, ik was echt mezelf niet. En dat bleef maar duren. En toen dacht ik moet mijn bloed laten prikken. Uh-huh. Dus ik ben dinsdag, eergisteren, bij de dokter geweest. En hij had alles aangeduid. Schildklier, hormonen, dit, dat. Want ik zei van, ja, het is veel. Dus donderdagochtend heb ik pas het resultaat. Wat heb ik gedaan? Iets wat je nooit mocht doen, hè. En alle luisteraars weten nu al wat ik ga zeggen. Ik ben toch al gaan kijken gisteravond op mijngezondheid.be.
1: Tuurlijk.
2: Want al die medische dossiers komen daartoe.
1: Ja,
2: die voorschriften staan daarop, hè. En dat. Het stond er al op het rapport.
1: Ah ja, dat is toch goed.
2: Dus wat ik dan doe, is eerst 5 minuten naar dat rapport staren. Gewoon al maar naar de titel.
1: Ja.
2: Dus ik durfde het niet eens openklikken. Want dan, mijn ticker begint dan snel te staan. Want wat, als ik nu iets open doe, wat ik niet wil weten. Snap je? Wat als dat slecht nieuws is waar ik geen zin in heb? Vind het slecht nieuws? En ik heb dus dan toch maar opengeklikt en ik zag meteen een cijfer eruit springen. Ook een vet gedrukt. En ik dacht, oh nee. Was het er hier in mijn bloed? Wat hebben ze ontdekt? Ja, jij kijkt naar mij van onbegrip, want jij zou dat waarschijnlijk meteen in ChatGPT gegooid hebben.
1: Ja,
2: van,
1: als ik mijn bloed laat onderzoeken, ik check, dan staat het er al op.
2: Ja, dat durf ik niet.
1: Kijk je meteen.
2: Maar je weet toch, dat kan toch hallucineren, dat programma? En dan zegt hij misschien iets dat je helemaal niet hebt.
1: Ja, maar dan doe je toch gewoon een dubbel check. En ik verzeker je, al die programma's, de Gemini's en de ChatGPT's, die zeggen ook altijd in het begin,
2: ja,
1: dit is een gezondheidsadvies, weet je, daarvoor moet je naar de dokter gaan.
2: Oh.
1: Maar je hebt wel al meteen een indruk waarover het gaat.
2: Sven,
1: je bent toch vertrokken, dus toch.
2: Ik durf dat niet. Je hoort toch altijd van, doe dat niet. En dan heb ik om 7 uur 's avonds naar mijn dokter ge-sms'd. Ben je nog aan het werk? Maar eigenlijk wist ik dat hij niet meer aan het werk was, want mijn dossier is toch al toegekomen. Mocht je even al kunnen kijken, dan kan ik met een gerust hart gaan slapen.
1: Hoe lang heb ik nog te leven?
2: Ja, maar dat dacht ik wel, maar dat zei ik niet. En naar een vriendin ook gestuurd. Enfin, maar je moet je voorstellen, 2,5 uur later wist ik het, 2,5 uur later. En die 2,5 uur was ik heel stil en Lou van, mama, wat is er? Heb je ruzie met papa? Ik zo, nee, maar ja, ik kon ook niet zeggen, kind.
1: Maar je punt is dus eigenlijk dat je, als er dan zoiets is, dat je er zo ongerust over bent, dat iets ernstig zou zijn, dat je niet durft.
2: Ineens heb je zo'n slecht voorgevoel. Waarom hebben wij dat toch? Als je zo je bloed laat prikken of een test laat doen, dat je ineens denkt, ik ga dat hebben, hè. Ik ga dat hebben, hè. En dan de opluchting. Want uiteindelijk kreeg ik dan een bericht van, ik heb zeker COVID gehad, ik heb mega veel antistoffen, nog geen menopauze in zicht en alles was oké. Okay. Ja. Maar die opluchting daarna. Joe Gold.

0: go, go naar Impermo.
1: Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: De U10 SK Stormvogels groepschat.
4: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
5: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
4: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer. Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
6: De superplusdeals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
7: En wat er overblijft is voor morgen.
8: Er gaat dus niks overblijven.
6: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Kop
10: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
11: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
10: is wie er mag rijden. Yes, munt.
11: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.

0: nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Chocoladebruin
3: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: ik zit echt heel simpel in het kamp van zodra dat binnen is op mijngezondheid.be, even een screenshotje maken in de verschillende AI-programma's kijken. Die zijn het meestal wel eens met elkaar en dan weet je, oh, er is wel of niks aan de hand. Ja, en veel mensen zeggen ook, ja, maar je dokter zal je wel verwittigen, hoor. Die zal je wel bellen als er iets is.
1: Ja. Mag ik eens iets zeggen? Ja? Ik heb ooit eens een telefoontje gehad op mijn antwoordapparaat. Ja, het is hier met de dokter. Ik heb de resultaten van jouw uitstrijkje. Zou je mij eens kunnen bellen?
0: Ja, okay.
1: Dan belt je 5 keer terug. Neemt die niet op?
0: Ja, maar Jan, kijk, je moet toch niet altijd het ergste denken.
1: Ja, hè? Maar sorry, ik ben zo iemand. Ik denk direct het ergste en uiteindelijk was het helemaal niet zo erg.
0: Maar Ine, jij zit ook in dat kamp en je hebt nog een extra moeilijkheid. Jij zou het eigenlijk echt perfect allemaal sneller kunnen weten wat de resultaten zijn. En het mag niet. Leg eens uit.
2: Ja, goedemorgen. Ik ben verpleegkundige en ik werk in een ziekenhuis. En als wij een bloedname of een onderzoek of zo laten doen, dan mogen wij ook zelf niet in ons eigen dossier kijken, want daar kan je zelf zo ontslagen worden.
0: Oh, ontslagen?
2: Ja, ze gaan zijn wat wel goed is voor de privacy van de mensen, dus dat wij ook niet in het dossier van iedereen kunnen kijken, maar zelfs jouw eigen dossier mag je niet openen.

0: Oh, Tamara, jij bent ook iemand die ongerust is, maar die dan toch zwicht voor de ChatGPT.
1: Ja, inderdaad. Oh. Ik denk dat de vele vrouwen wel zo zijn, hoor. Ja, als je begint te denken en begint te kijken naar je formulier dat voor je ligt, dan zie je ook allerlei eigenlijk, symbooltjes staan. En je kan dit hebben, je kan dat hebben. En ja, het is normaal dat je ChatGPT daar raadpleegt en dan begin je nog meer zorgen te maken. Van, oh, dan zegt hij dikwijls zo van, ja, ik kan misschien nog dit of dat en heb je dit van symptoom? En ja, dan begint hij eigenlijk een beetje te gissen ook. En ja, en dan begin je nog meer zorgen te maken. Ja,
2: dat is wel raar. Bij mij doet hij dat niet. Dus dat steken dat die ChatGPT al gewend is aan jou.
0: Ja,
2: natuurlijk. Ja, maar dat is... Bij mij is hij altijd heel geruststellend van nee, ça va nog wel. Je moet je geen zorgen maken.
0: Ja, maar nu, als je zo symptomen opzoekt of zo op ChatGPT, ook nooit een goed idee.
2: Maar dat
0: hè?
2: Is het dus als je daar begint tegen te zeggen. Als je begint tegen te zeggen. Ik maak mij toch zo. Is dat nu 1000% uitgesloten dat ik een hele ernstige ziekte heb? Dan zegt hij nee, dat kan ik nu ook niet zeggen. En dan zijn we vertrokken.
0: Maar weet je, je hebt gewoon twee types, denk ik, in het leven. Het type van, ik wil direct weten waar ik aan toe ben.
2: Tuurlijk.
0: En het type, ik negeer alles. En ik ben 100% die laatste categorie.
2: Dat met alles,
0: ik doe mijn enveloppen niet open waarvan ik denk ik ga niet blij zijn met
2: rekeningen.
0: De inhoud. Rekeningen, ik haal alles waarvan ik op berichtjes. Want iedereen zegt altijd, als ik eens een screenshot online zet van mijn berichten inbox, dan zijn zo 300 ongelezen berichten. Allemaal berichten waarvan ik denk, ja, later.
2: Ja, ja.
0: Maar bijvoorbeeld Tineke stuurt ook, en dat is zo herkenbaar, ze zegt, oh, helemaal team Anke. En vergelijkbaar, pas ik ben pas 's avonds naar mijn teen durven kijken. Ik was 's ochtends van de trap gegleden. S'avonds pas durven kijken. Helemaal paars. Maar heel de dag was ik in denial. Dat is eigenlijk mijn hele leven in één berichtje.
3: Alleen maar.

0: Het cijfer van de dag.
1: Toch wel een redelijk indrukwekkend cijfer, vind ik. Lees jij het maar eens voor, Ankie, je ziet het op de schermen.
2: Oh ja, 21.666.
1: 21.666. 21.666.
2: Ja. Nou, kom, uitlegje.
1: Ja, uitlegje erbij. Per jaar, enfin eigenlijk het voorbije jaar, hebben 21.666 deze reis gemaakt.
2: Ja? Ja, en ik In ons land?
1: Ja, en ik heb wel een beetje mee te doen. Ik heb wel een beetje mee te doen dat die deze reis hebben gemaakt. Ja, ik heb een beetje mee te doen.
2: Jij zou die reis niet willen doen.
1: Ja, ik...
2: Van een kale reis terugkomen.
1: Ja, maar dat is al heel mijn leven. Sinds mijn dertigste of zo.
2: Ja, gewoon die gerepatrieerd moesten worden.
1: Ah, nee, dat is...
2: Wacht, die zo een beetje opgelicht werden toen ze op de bestemming aankwamen.
1: En dan terug moesten komen.
2: Ja, zoiets. Is het zoiets?
1: Nee, het is niet zoiets.
2: Ze vertrokken en ze kwamen wah-wah terug.
1: Maar nee, ze kwamen niet wah-wah terug. Ja, sommigen kwamen zeker wah-wah-wah terug of aan. Terug of aan.
2: Maar is het op een plek in de wereld die niet leuk is?
1: Nee, het
2: maar
1: heeft
2: oorlog
1: minder
2: is.
1: Met de plek te maken. Maar het heeft meer echt met de reis te maken. De trip die je moet maken. Dat ik denk, wow.
2: Je moet heel lang in het vliegtuig
1: je
2: zitten.
1: Moet het toch maar willen, ja. Soms.
2: Of
1: soms
2: op de
1: lang,
2: boot.
1: En soms niet lang.
2: Naar de...
1: Het is wel lang of als kort. Ik vind alle twee wel lastig. Ik vind alle twee
2: maar
1: niet
2: is het
1: evident.
2: De moeite... Als je er dan eenmaal bent, ben je dan blij dat je er bent op je
1: dat
2: bestemming?
1: Dat denk ik wel. Dat als zij er zijn, hè, dat ze dan uiteindelijk...
2: Maar is
1: meestal,
2: het zo?
1: Maar ook niet altijd, zo niet gegarandeerd dat ze blij zijn.
2: Ja, maar is dat dan de Kilimanjaro, een berg beklimmen?
1: Nee, het is de reis. Het gaat hem echt over de reis.
2: Een soort
1: reis.
2: Van expeditie.
1: Het gaat hem niet over de bestemming, het gaat hem over de reis. Het kan kort zijn, het kan lang zijn. En dat je denkt, lastig
2: Heb jij dat al gedaan?
1: Nee, maar ik heb het wel overwogen. Ik heb het wel overwogen en het is uiteindelijk niet gebeurd. En ik ben eigenlijk blij dat het niet is gebeurd. Ja, en nu is het helemaal uit mijn hoofd. Ik had de voorbereiding genomen en alles. Het is toch niet van...

0: Het cijfer van de dag.
1: Dat is 21.666. Dat is het exacte aantal. Ze hebben die reis gemaakt het afgelopen jaar. En ja, ik heb er mee te doen. Ik heb er gewoon
2: je hebt
1: ermee
2: te doen?
1: Ja.
2: God, er komt zoveel binnen. Een reis naar Mekka. Komt hier vaak binnen, maar daar zou je niet per se naartoe gaan. Hè? Want je zei dat je tickets had.
1: Nee, ja, nee ik heb nooit tickets voor Mekka gehad. En trouwens, je mag daar als moslim ook niet binnen. Hè?
2: Nee.
1: Als niet-moslim mag je daar niet binnen.
2: Voilà, mogelijk, ja. Inderdaad. Met de trein en dan veel te laat gekomen. Mensen sturen alle soorten voertuigen. Flixbus komt ook heel vaak binnen. Met Flixbus, dat die aangenaam rijden is. Ja, er komen beautybehandelingen. Haartransplantatie, nieuw tanden. En dan misschien toch zo wat obscuurder, dat je zo terugkomt.
1: Turkije gaat om iets te gaan doen,
2: je hebt daar goed klinieken en je hebt daar wat klinieken waarvan je dacht, oei, je moet krap wegwezen.
1: Thailand bijvoorbeeld. Ik ken mensen die naar Thailand gaan en die plotseling met nietjes in hun ogen terugkomen.
2: Oh ja, tuurlijk, ja. Of nieuwe billen.
1: Nieuwe billen.
2: David suggereert kajakken op de lessen.
1: Nee.
2: Ja, want na de 5 minuten denk ik, ben het hier al kotsmoe.
1: Ik zat
2: voertuig
1: geven.
2: Nog 2 uur op die lessen zitten.
1: Ik zal het voertuig geven. Het is in het vliegtuig.
2: Dronken?
1: Het is in het vliegtuig.
2: Ja, ik bedoel, dronken in het vliegtuig zitten komt hier ook binnen.
1: Nee, dat is het niet. Nee.
2: Of gewoon een noodlanding moeten maken.
1: Er zijn er 21.666 die dat voorbije jaar hebben gedaan met Brussels Airlines. En we gaan bellen met de woordvoerder van Brussels Airlines.
2: Is het noodlanding?
1: Nee. Het is een reis die mensen plannen. Ze moeten daarvoor betalen. En ik heb het ooit gepland. En uiteindelijk is het er niet van gekomen. Naar Barcelona.
2: Oh, maar nachtvlucht. Oh, nee, ik weet het niet. Ik weet het. Echt waar, dit keer. Huh? Maar waarom? Naar Barcelona? Maar is het een speciale vlucht?
1: Ik was het ooit van plan om dat naar Barcelona.
2: In de cockpit?
1: Nee. Allee, jongens, come on. En ik weet, jullie gaan allemaal straks
2: zeggen... In het ruim.
1: Wow. En wel, in het ruim is al een kleine tip, Anke.
3: Vanavond bij VTM is dromen van mijn restaurant makkelijker dan het runnen. En bij VTM 2 begint het nieuwe seizoen van Axel gaat binnen bij beruchte motards. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ja. Ondertussen zijn er een paar luisteraars die het doorhadden. Vooral toen ik zei, ja, in het ruim is een goede tip. Jullie hebben natuurlijk allemaal gedacht dat het ging over mensen.
1: Maar daar zitten nog andere levende wezens.
0: Ja, het gaat over dieren. Ja, ah, inderdaad. Vorig jaar heeft vliegmaatschappij Brussels Airlines 21.666 honden en katten vervoerd. En dat is samen met een baasje. Hè. En ik heb het één keer overwogen toen onze hockey nog heel klein was en in ons leven was gekomen. Vorige waren nooit meegegaan naar Barcelona, maar ik dacht, dat gaan we nu veranderen. Hij gaat mee. Dus een speciale soort zak daarvoor gekocht, die daarvoor dient. Ook een ticket gekocht. En de week daarvoor zo keihard beginnen twijfelen en gedacht, nee, we gaan die dan niet aandoen, want dan moet hij daar naartoe vliegen. Je kan het, nee, we gaan het niet doen. Dus we gaan het ook nooit doen. Maar veel mensen doen het wel. Die zitten dan met zo'n klein hondje op het vliegtuig. Maar, dat is altijd speciaal.
1: Mag een katje, een mini kat, mag een kitten ook in het vliegtuig of moet een kat altijd in het ruim?
0: Nico Cardone van Brussels Airlines.
1: Heel vragen.
0: Zeer goedemorgen. Ja, dag,
1: hallo.
0: Nico.
2: Hey. Goedemorgen.
0: Ja, tot een bepaald gewicht. Was die 7 of 8 kilo mogen ze mee gewoon bij je op de passagier? Allee, als passagier, hè?
2: Ja, dus als je ze wil meenemen in de cabine, en dat is wat eigenlijk het vaakste gebeurt, dat zijn meer dan 19.000 dieren per jaar, dan moet je in een soort speciale reistas voor dieren, als je dat nog nooit hebt gezien, dat lijkt een beetje op een sporttas met een gaas van voren van achter, waar die dier goed kan ademen. En de tas en het dier erin samen mogen maximum 8 kilogram wegen.
1: En mag dan elk dier mee? Mag je konijn mee? Je kat? Mag je vogelspin mee?
2: Dat gaat specifiek over honden en katten.
1: Ja. Alleen honden en katten? De rest moet in het
2: alleen honden en katten in de cabine, ja.
0: Ja. En dat is een heel gedoe, hè, want er mogen er ook maar een paar per vlucht mee. Hè. Er mogen er geen tientallen mee, hè?
2: Nee, klopt. We mogen maar 4 dieren per toestel mee. Dat heeft ook te maken met, toch stel dat we in een noodsituatie zouden komen en zo, is natuurlijk een mogelijk loslopend dier op dat moment een extra gevaar. En daarom is er ook wel een maximum aantal op opgezet. Nee,
0: ja.
1: Maar zo die dieren in dat ruim krijgen, hè?
0: Dat is iets anders toch, hè?
1: Moet het baasje dan meegaan tot aan de kooien? Die zitten toch allemaal in kooien, veronderstel ik?
0: Dat is voor de zwaardere gevallen dan, hè? Die meer dan 8 kilo wegen.
1: Ja, zo de herdershonden.
2: Die kunnen inderdaad meer het ruim. Wat we dan eigenlijk doen, normaal gezien zeggen we, kom vooral goed op tijd naar de luchthaven. Tegen die mensen zeggen we, kom maar zo laat mogelijk naar de check-in. En dat je eerst op voorhand nog eventjes bijvoorbeeld buiten voor het luchthavengebouw met je hond of zo even kan wandelen. Het is lang mogelijk buiten is geweest. Je gaat dan eigenlijk gewoon naar het check-in, zoals altijd. En daar komt dan onze collega's van Brussels Airport, gespecialiseerde collega's, de kooi met het dier ophalen om het naar het vliegtuig te brengen.
0: Ja, maar of. En weet je daar verhaal van? Wat gebeurt er met die dier? Ik ben altijd zo bang als je dier zou afgeven. Die gaat dan in het ruim. Staat hij dan tussen wat staat hij dan? Tussen
1: de pony.
0: Nee. Maar ik bedoel, tussen wat staat is dat verpakken? Wat staat daar rond? Rond dat dier?
2: Nee,
0: wat zit hij?
2: Je hebt helemaal van achter in onze bagageruim, eigenlijk al bijna in de staart van het vliegtuig, heb je een iets kleiner bagageruim. Meestal gaan dieren daarin, zodat die niet inderdaad tussen alle koffers
0: tussen de valiezen en zo.
2: Dus dat hij toch zo comfortabel mogelijk is. Natuurlijk comfortabel mogelijk, een beetje tussen aanhalingstekens. In de cabine, zeker mensen die bijvoorbeeld in het buitenland ook een verblijf hebben, daar heb je veel dieren die dat wel gewoon zijn. Dan ben je er als baasje natuurlijk de hele tijd bij, dus je kan er nog tegen spreken om het dier te kalmeren. In het ruim, hoe je het ook draait of keert, dat is voor een dier niet heel comfortabel, dus dat gaan we niet zo vaak doen. Maar als dan eerder voor mensen die verhuizen naar het buitenland en echt wel een dier willen meenemen.
0: Ja, als je naar Amerika verhuizen, dan zit dat dier dan natuurlijk helemaal...
1: Ja, dan moet het mee, hè?
0: Dat hoofd was knetterig.
1: Maar zijn er mensen, merken jullie dat, die gewoon denken van, ik kan niet zonder mijn huisdier, en waar moet mijn huisdier, die gewoon, dat weet ik veel...
0: Heen en weer vliegen.
1: Elke zomer of elke maand, whatever.
2: We hebben dus meer dan 22.000 honden en katten per jaar, dus het gebeurt veel, maar dus de overgrote meerderheid van die dieren gaan wel echt mee in de cabine. Het gaat dus over kleinere dieren en daar zien we inderdaad wel dat het gaat over mensen die vaak reizen en hun hond of hun kat echt wel altijd meenemen. Maar dat hangt dan ook van het dier af. Als het dier dat gewoon is en jij bent erbij, dan is dat voor een dier ook niet per se altijd iets heel
0: traumatiseren. Sommigen zijn heel braaf en heel lief de hele vlucht, dat je het zelfs niet doorhebt dat die erbij zijn. Zij doen ook een hele gekke dingen, dat je weet dat je de giraf in bagageruimte tussen de koffers of de krokodil, of doe je dat ook?
2: Ja, de cijfers die ik hier nu gaf, die gingen specifiek over honden en katten, maar inderdaad, op zich kunnen alle dieren mee. En dat is soms ook in, in de passagierscabine. Ik herinner mij dat we onlangs een koala van Edinburgh naar Brussel hebben gebracht, omdat die verhuisde richting Paradisa. Of ja, zo kunnen alle dieren in principe wel mee, ja.
0: Oh, wauw, ja, dus ik vind dat allemaal fascinerend.
1: Boeiend,
0: ja,
1: boeiend. Ja, het is toch gedoe eigenlijk, een huisdier, hè. Ook heel leuk, hè, maar toch...
0: Ja, en een kat, hè. Een hond meenemen, dat snap ik nog meer dan een kat. Katten kunnen meestal beter thuis blijven.
1: Maar katten zijn gehecht aan hun locatie.
0: Ja, dat is ook zo.

0: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
1: Ontbijt op bed gelijk een koning.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
1: King size.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. Het is nog afwachten hoe de coalitiepartners van premier Bart De Wever gaan reageren op zijn nieuwe begrotingsplannen. De Wever zoekt eerst een akkoord voor volgend jaar en dus niet meteen voor de komende drie jaar. Hij moet nu zo'n 3 tot 4 miljard euro vinden en dus geen 10 miljard meer. En daardoor verdwijnt de omstreden BTW-hervorming uit het plan dat nu op tafel ligt. Dat weet politiekjournalist Karel Latré.
6: Er wordt wel met een indexsprong gewerkt op onze lonen, mogelijk ook uitkeringen. En er zijn geen grote hervormingen in de zorg voorlopig. Sommige partijen hebben grote bedenkingen. Waar blijven die grote hervormingen? En hoe zeker zijn we dat de MR zeker die grote stap naar 10 miljard euro nog wil zetten?
5: Want het was vooral de MR die tegen zo'n BTW-hervorming was. 7 op de 10 mensen die elke dag maagzuurremmers nemen, kunnen daar eigenlijk mee stoppen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het UZ Leuven, professor Jan Tak.
7: De mensen die in de studie zaten hadden meer dan 10 jaar dagelijks een zuurremmer genomen. De meest efficiënte benadering was zeggen aan de patiënt, stop vandaag. En als je klachten hebt, herstart. En als de klachten terug weg zijn, stop terug. Dit zijn degenen waar dat er bijna 70% een jaar later nog altijd geen zuurremmer neemt.
5: Het overmatig gebruik van maagzuurremmers kost ons land nu zo'n 120 miljoen euro per jaar. De politie en het parquet onderzoeken een vechtpartij aan een middelbare school in Maaseik in Limburg. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe vier jongeren iemand aanvallen. De politie probeert nu de daders op te sporen. Het zou gaan om jongeren die vroeger op de school hebben gezeten. Er is opnieuw brand uitgebroken op een schip in de Zwarte Zee. Dat gebeurde voor de Roemeense kust in de buurt van de grens met Oekraïne. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Het is nog niet duidelijk of het schip geraakt werd door een drone. Aan boord zaten 17 mensen, maar niemand raakte gewond. De bemanning zou het vuur zelf geblust hebben. Sinds begin deze maand zijn er al meerdere schepen aangevallen voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En misschien kom je vandaag wel iemand uit het middelbaar tegen op je werk, want het is vandaag de Yuka Action Day. Dat is een dag waarop meer dan 15.000 Vlaamse en Brusselse jongeren voor één dag gaan werken. Ze verdienen zo'n 70 euro, die gaat naar verschillende projecten voor jongeren, zowel in ons land als in het buitenland. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het dan regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
4: Dit is Joe Gold.
8: Met Sven en Anke.

0: Showbizland. Geen rode lopers of fashionable glitterkostuums voor jaren in Showbizland gisteren. Wel de geur van vers getapte pintjes. Waar zijn jij geweest?
1: Ja, dat is een goede tease, want ik trok gisteren naar het mekka van de Vlaamse comedywereld.
0: Ah?
1: De Trukkendoos in Haarelbeke.
2: Oh, nooit van gehoord.
0: Ik ook niet.
1: Nee. Eigenlijk moet ik ook niet Haarelbeke zeggen, maar Staatsegem.
2: Oh, dat is anders. Dat ligt,
1: ja, dat ligt daar heel gevoelig. Dat is hetzelfde als je tegen een Antwerpenaar zegt dat hij van de parking komt.
2: Ja, dat gaat niet.
1: Dus ik heb dat daar een paar keer gedaan, maar goed. Staatsegem dus. De Trukkendoos, dat is het oudste bestaande comedycafé van Vlaanderen. Dat klinkt heel fancy totdat je daartoe komt. Je komt daar dan binnen in een soort van bruine kroeg. Je loopt door naar achter en dan kom je daar terecht in een omgebouwde garage met een paar flitsende flikkerlichten en één microfoon en 100 stoelen. Het was gisteren Comedy Night.
0: Ja?
1: Dat wil eigenlijk zeggen dat er 4 comedians zijn die elkaar heel tijd afwisselen met een MC die die ook aankondigt en met als kers op de taart William Boeva die daar zijn nieuwe show kwam uittesten. Dat heet een try-out, zo'n nieuwe show. Ik heb dat nog nooit gedaan en over een maand gaat die show dus zelf in première. Maar ik vraag me dan af, dat is nu toch echt een beroep dat tot de verbeelding spreekt. Comedians, hoe begin je in godsnaam aan zo'n show?
3: Weet, voor mij start dat altijd vanuit een soort van één basisgevoel, één idee en dan van daaruit probeer ik dat duidelijk te maken aan het publiek, wat ik ermee bedoel. Aan de hand van voorbeelden, situaties die je uitspeelt. Maar ik start eigenlijk altijd vanuit mijn eigen leven, dat wil. Ja.
1: En we kennen hem, hij heeft dwerggroei, dus hij gebruikt die beperking echt heel de tijd ook in zijn show. En niemand blijft gespaard, hij probeert ook goed te lachen met iedereen. En die titel van die nieuwe show, die heet Drift. Dat zegt misschien weinig voor jullie als je drift hoort. Dus ik heb ook even gevraagd wat die titel betekent.
3: Het driften is iets dat iedereen heeft in zich. Wij voorstellen dat met onze driften, snap je? Je hebt zo'n soort officiële versie van jezelf en een onofficiële versie. Hey. Je bent anders op je werk dan dat je thuis bent, bijvoorbeeld. Omdat soms, ja, soms hangt dat van je relatie met die persoon af. Denk je soms in je kop, ja, maar ik wil dat helemaal niet doen. Maar dat is uw baas, dus je zegt, ja, geen enkel probleem. Ik ben een beetje op het punt gekomen dat heel veel mensen mij kennen. Dus ik heb eigenlijk constant het gevoel dat ik niet helemaal kan zijn wie dat ik wil zijn of wie dat ik ben.
1: Ja, we kennen William Boeva als een bekend persoon, maar hij heeft dus eigenlijk van die kantjes die wij niet kennen. Een passie voor snelle auto's, voor vrouwen ook. voor overtreden van regels. Hij heeft het over door het rood licht rijden en zo met een rolstoel. Maar ik mag niet alles vertellen van hem. Maar dat zijn die driften die hem op dit moment die hij heeft, maar door zijn bekendheid beperken die hem ook, omdat hij die niet kan uitvoeren. Als je gaat kijken naar een volledige zaalshow van Comedian, dan zie je 2 uur lang een show die helemaal aan elkaar hangt, maar zo een try-out, dat zijn eigenlijk korte stukjes van letterlijk dingen proberen die werken of niet werken. En wat mij opviel, is dat hij op het podium kwam met een hoop papieren. Maar echt gewoon A4 papieren. En ik vroeg hem na de show van, ja, wat staat er eigenlijk allemaal op?
3: Dat zijn eigenlijk papieren met wat ik ga vertellen. Als ik op een optreden ben, dan pak ik een blad papier en dan begin ik dat op te schrijven. En de try-out daarna pak ik dat blad papier en schrijf ik dat terug op, maar met minder woorden. Altijd maar minder en minder woorden. En op den duur ken ik het dan.
1: En hoeveel papieren zijn er nu nog?
3: Nu zijn er nog 5 bladzijden.
1: En met hoeveel bladzijden ben je begonnen dan in het begin?
3: Ik denk 27.
1: Ja, toch wel opvallend, hè? Dus elke keer na de show, hij zat echt 1 minuut na de show, zat hij daar in de backstage en begint hij dingen te schrappen. En eigenlijk dingen korter te schrijven. Van oké, hoe ga ik dat de volgende keer beter doen?
0: Amai.
1: En hij doet een soort van 10-tal try-outs totdat hij 1 bladzijde overhoudt met gewoon een paar sleutel worden en dan is die show eigenlijk af. Oh. Nu, kijk, de core business van een comedian, dat is het verzamelen van zoveel mogelijk lachjes in de zaal. Het is een try-out, dat betekent dat het ook af en toe niet werkt en dat was gisteren ook het geval. Maar ja, wat doe je dan eigenlijk als je alleen maar het gekuch hoort in de zaal als je een goede mop hebt verteld?
3: Ja, dat gebeurt. Ja, nu ook, er waren wel eens moppen bij die niet vielen. Ja, soms heeft dat te maken met de omstandigheden of dat je het toch niet juist verteld hebt. Comedy zit op woordniveau, hè? Dus soms kan 1 woord van plaats verwisselen zorgen dat een grap wel valt of niet valt. Dus je moet dat een paar keren proberen. Je wordt elke keer onzekerder erover. Ja, hoe los je dat op? Ja, gewoon doorgaan, hè? Volgende grap. We gaan naar het volgende.
1: Ja, niet alles was een schot in de roos. Er was zo 1 mop die niet echt viel bij het publiek, maar waar ik heel hard mee had moeten lachen in de zaal. Er waren zo'n paar mensen die hard moesten lachen en ik was 1 daarvan.
0: Allee, vertel hem.
1: Dus ja, hij heeft het mij nog eens verteld, want ik wil die eigenlijk eigenlijk testen bij jullie en ook het showpubliek. Dus deze mop werkte niet, maar bij jullie 100% wel.
3: Tess gaat dat weer goed vinden. Het is gewoon te zeggen dat dat weer goed vindt. Er stond vroeger op mijn Tinder-profiel... waarom zou je een paard willen als je als jong meisje altijd al de pony wou?
0: Oh ja, dat vind ik wel heel leuk.
2: Zo klein is.
1: Ah ja, voilà. Ik had u wel veel gelach verwacht.
0: Ja, maar kijk, als je zegt nu gaat je lachen, ja, dan lach ik al nooit.
1: Hij komt later.
0: Maar als ik dat lees, als ik dat zou lezen op een Tinder-profiel, ik zou daar direct voor gaan. Dan zou ik denken, oh, die kan zich goed relativeren. Joe.
4: Jarne in Showbizland.

0: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
5: Ego Keukens.
4: Open deze zondag.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Chris, Joe, met Sven en Anke.
1: Wat goed nieuws.
0: De beste luisteraars van de wereld.
2: Al dinsdag hadden wij een heel emotioneel radiomomentje in Beste Luisteraars. We belden met Janne over het verlies van haar vriend Mats, die na een ongeval overleed afgelopen zomer, was amper 21 jaar oud. Echt op het moment dat de wereld aan je voeten ligt, hartverscheurend. En om hem toch nog de wereld te laten ontdekken, verspreiden zijn ouders en vrienden nu stickers. Overal, met zijn foto op. Ze nemen Mats zo mee op reis, naar festivals en zo. Overal wordt Mats geplakt. En dat biedt zoveel troost aan zijn ouders. En de ouders hadden nog één grote droom. Echt Mats zoveel mogelijk landen en ja, alle continenten laten bezoeken. Zuid-Amerika.

0: Wat is jouw job?
1: Ik vertrek in opdracht van de firma waar ik voor werk, Sennheim Hasselt, naar het Prinses Elisabeth Station op Antarctica, om daar eigenlijk de technieken te ondersteunen. Dus sinds een tiental, vijftiental jaar ondersteunen we daar serverinfrastructuur, netwerkinfrastructuur, de wetenschapsprojecten die daar lopen, die ondersteunen wij in field of op de basis. Uh-huh. En dat is een beetje het doel van deze expeditie weer. Dus dat we 6 weken naar Gent gaan en zorgen dat het station weer operationeel is het komende jaar.
0: Zeg maar, Bjorn, moeten we ons voorstellen? Hoe vlieg je daar naartoe? Nou, waar vlieg je eerst en hoe ver is dat? Want het is echt de andere kant van de wereld. Hè?
1: Ja. Ja, absoluut. Het is een stukje. Het is over Kaapstad.
0: Oké.
1: Okay. En dan van Kaapstad verder naar een luchtmachtbasis. Op de ijsvlakte aan de kust van Antarctica.
0: Okay.
1: Dus dat gebeurt met een cargo plane al, dat laatste stuk. Dat is een beetje gokken op een goed weerwindow om te kunnen landen. En daarna is het dan verder met een kleiner vliegtuig op skis.
0: Wauw.
1: En dat is dan tot aan de basis in het binnenland.
0: Ja, ja. En dat is heel, heel, heel, heel ver. En heel, heel koud ook, denk ik, daar. Hè? Een dikke jas moet je meenemen.
1: Redelijk.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Allee, en sticker, ja, je gaat hem daar plakken, hè?
1: Ja, ik heb ondertussen een mail ontvangen van de ouders, denk ik dat het was. Ik ga stickers meepakken voor in Kaapstad ergens op een leuke locatie te hangen. En op de verschillende locaties waar ik kom op Antarctica.
2: Oh, wauw.
0: Dus kijk.
2: Oké, die stickers, ja, die moet je nog krijgen natuurlijk. Ik kom die bij jou in de bus doen.
0: Ah ja, is het is toch in de bus waar je woont.
2: Is goed.
0: Ja,
2: Kiewit, wel, ik heb het snel opgezocht. Kiewit woon je, hè? Kan dat?
1: Ja, klopt.
2: Dan kom ik daar langs. Dan komen ze zeker aan, want je weet maar nooit als er plot nog een staking is of whatever, dat je zeker die stickers mee hebt.
0: Allee, van het bloedhete Kiewit naar het ijskoude Antarctica. Een goede trip gewenst. En fijn dat je Mats ook wil meenemen. Dankjewel, hè.
1: Met veel plezier.
3: Sven en Anke.

0: straks bij Sven en Anke.
1: Take van de week. Wij moeten weer acteren. Doorgaans krijg ik altijd wel zo mooie berichtjes van jullie. Zwaar, hè? De luisteraars sturen toch altijd van...
2: Ja, maar dat gaat vandaag niet het geval
1: zijn. Nee, want het was een rol. Ik vond het heel moeilijk
2: om... een rotopdracht eigenlijk, vond je het?
1: Het is gewoon, weet je, het ligt zo ver van mij af, wat ik moest doen, dat het heel moeilijk voor mij was om te spelen.
2: Ik ga dit uitleggen.
1: Ik moest iets doen waarvan ik dacht, jongens, met de beste wil van de wereld is het nog niet wat het moet zijn, omdat het gewoon niet in mijn aard ligt.
2: Oh, jongen, kom, ik ga het even uitleggen. Anke moet vals zingen.
1: Ja,
2: het is een heel bekende televisiescène waarin vals wordt gezongen. Dus toen we die hadden uitgekozen, Anke, ik kan alleen maar loepzuiver zingen, zei ze.
1: Ja, want ik zing vals en nog denk ik, het is nog erger in de scène.
3: Sven en Anke.

0: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij.
1: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
2: Oh, een eekhoorn.
1: Een safari in de jungle.
2: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
1: Of maak van je koffiezet...
2: Voilà, uw koffie.
1: Een professionele espresso-machine.
2: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
3: Make it extra.
1: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
4: Dit is Joe Gold.

0: De take van de week.
1: Kijk, de rubriek die alle mogelijke richtingen kan uitgaan. Het kan zijn dat we een film naspelen, een serie, een televisieprogramma. En vandaag is het iets wat een klein beetje gevoelig ligt. Meer bepaald voor gevoelige oren. Want Anke, compleet tegen haar gigantische talent in.
2: Voilà.
1: En ook zelfs een beetje tegen haar goesting, moet vals zingen, hè?
2: Ja, want we weten allemaal, ik ben intussen een gevierde, ook al gepensioneerde musicalactrice.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook al
2: gepensioneerde musical. Ze hebben mij nooit meer gevraagd voor een nieuwe rol.
1: Nee, maar jij leeft je zo ongelooflijk. We gaan eens heel eerlijk achter de schermen. Je leeft je zo ongelooflijk in elke scène. Dat is niet normaal. Als jij je kwaad maakt, dan denk je die studiotafel overleeft het niet. Maar als jij gaat zingen en als de opdracht is vals zingen,
2: moeilijk,
1: doe je dat ook met zo'n overtuiging dat toen we de montage hoorden, dat wij dachten, we gaan dat niet uitzenden. Hè, want dan gaan mensen gaan denken, wat is dit nu voor kattengejaagd? Dus met andere woorden, het duurt 1 minuut.
2: Ja.
1: En daarvan is 20 seconden extreem kattengejank.
2: Ja.
1: Maar laat dat ook de grootste tip zijn om te weten waarover het gaat.
2: Het is echt... Maar iedereen heeft die scène toch ook gezien, hè?
1: Het is
2: zo'n mooie vrouw, eigenlijk.
1: Ja. En daar gaat ze echt uit de bocht. Maar ja. Oké. Goed, we gaan ook naar de kerstsfeer, beste vrienden. Dat is ook nog een beetje iets raars in jullie hoofd. Maar ik kan nu al zeggen, Shania 2 komt eraan binnen 1,5 minuut. Dus even doorluisteren en de prijs binnenhalen.
3: Joe.
0: De take van de week.
1: Liefje, kom aan, hè.
2: Oh, deze zo.
1: Zing maar zoals je graag zingt, Ellentje.
2: Stel.
1: Niet te veel aandacht aan geven, want dan krijg je toch allemaal stress van, hè.
4: Wil jij mijn kerstcadeautje zijn onder de boom?
1: De volledige verkeerde toon heeft ze.
4: Ik

0: even een beetje enthousiaster. Het is goed wat je doet, gewoon, ja. Het,
1: En we zingen samen dat het vrede wordt. Oh, echt, dat was vreselijk. En dan zag ik door dat glas, door dat venster, dat ze aan het lachen waren. Mag.
0: Maar we waren met iets anders aan het lachen.
1: Hello, Leo heeft zijn kerstpakje al aan. Ja, maar de mannen van de studio zeiden het ook, hè. Ik had gewoon de moeilijkste zin van heel dat liedje.
0: Ja, want ook Leo heeft zijn kerstpakje al aan.
1: Ja, maar zing het eens.
0: Ja. Ah. Ja, maar ik weet niet meer hoe dat gaat.
1: Hello.

0: De take van de week.
1: Goedemorgen, dag Sophie Eekhout uit Dendermonde.
2: Goedemorgen, Anke en Sven.
1: Hey Sophie, wat hebben wij pogen na te spelen?
2: De Vrulsjes.
1: Vrulsjes. Heb je het fragment, heb je het toen gezien destijds op televisie of op de socials?
2: Ja, hilarisch.
1: Oh, Ellen.
2: Geweldig momentje.
1: Dat is toch een prachtige vrouw. Super funny, grappig, slim. Maar zingen?
2: Nee. Dat mag daar niemand anders overlaten.
1: Ja, maar ik vind dat goed. Ik vind het niet fijn als perfecte mensen alles kunnen. Dus goed dat ze niet kan zingen.
2: Inderdaad.
1: Voilà, als ze dat nu perfect had gezongen, was ze minder sympathiek. Nu vinden we haar veel leuker.
3: Wil jij een streamsabonnement of wil je graag naar de cinema gaan? Dan mag jij nu nog even beslissen. Wat zou je willen?
2: Ik zou graag naar de cinema gaan, alsjeblieft.
3: Oké, 10 tickets.
1: We komen eraan. En dan nog chips of popcorn. Daar heb je ook nog nodig om te noteren.
2: Liefst chips, alsjeblieft.
3: Dat is ook in orde. Voilà.
4: A candy colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud. Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Rond deze tijd start de zesde dag van het assiseproces rond kleuter 10. De jongen was amper 4 toen hij 4 jaar geleden ontvoerd en gedood werd door Dave de Kok, zijn oppas. Ook de ex van de kok, Romy W., staat terecht. Eerst komen er nog politieagenten aan het woord, daarna starten de pleidooien. Dat zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
5: Als eerste komen de burgerlijke partijen aan het woord. En nu Dave de Kok schuld heeft bekend aan doodslag, zal Jeff Vermassen zijn pijlen vooral richten op Romy W. Hij en zijn cliënten, Elke Verbergmoes, de mama van Dean, zijn ervan overtuigd dat Romy boter op het hoofd heeft en dat ze meeschuldig is aan de ontvoering van de kleine Dean.
4: En ook het Openbaar Ministerie is daarvan overtuigd. De Kok en Romy kennen volgende week hun straf. Werknemers van farmabedrijf GSK blokkeren vanmorgen de sites in Waver en Rixensart. Ze willen door de actie zoveel mogelijk jobs redden. Gisteren maakte de directie bekend dat er mogelijk meer dan 1200 jobs verdwijnen. Het zou meteen de grootste ontslagronde zijn in ons land in anderhalf jaar. GSK is een van de grootste werkgevers in Wallonië. Er werken zo'n 8500 mensen. En over een uur begint in Brussel een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
6: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuis. Gehaald.
4: President Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. Ons land voert gesprekken met Frankrijk over kernwapens, dat schrijft De Morgen. De twee landen willen meer samenwerken op dat vlak om zo te zorgen voor een sterker en veiliger Europa. Ze willen niet enkel afhankelijk zijn van Amerikaanse kernwapens, mocht het ooit tot een conflict komen. De Franse president Macron had eerder ook al gesprekken met onder meer Duitsland en Polen. En in Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. Het wordt zonnig vandaag met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
0: Dit is Joe Gold.
1: Met Sven en Anke.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Daar gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
4: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
3: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
12: Maak het mooi bij je thuis.
13: Colora.
12: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Dit is Joe Gold.
5: Dat is

0: De superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Er gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
5: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt het aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals oudere en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je nu al beschermen. Er zijn zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. In Brussel begint rond deze tijd een Europese top. De Europese leiders gaan het onder meer hebben over de stijgende energieprijzen en de oorlog in Oekraïne. En er is meer, zegt journalist Jelle Frenke.
6: Het spook van Euroclear doemt hier weer op de Europese top. De miljarden aan Russische bevroren tegoeden die in Brussel op rekeningen van Euroclear vaststaan. Sommige Europese landen opperen weer om dat geld vrij te maken en aan Oekraïne te geven. Herinner je vorig jaar? Toen heeft Bart Wever zich met hand en tand verzet tegen dat plan en heeft hij slag thuisgehaald.
5: Oekraïns president Zelensky is ook in Brussel. Hij gaat vanmiddag op bezoek bij onze koning. En hij wil ook een gesprek met premier De Wever, want Oekraïne zou meer geld nodig hebben. De top duurt tot en met morgen. In Mexico zijn nu al 8 mensen om het leven gekomen door het noodweer, dat melden de autoriteiten daar. 2 mensen zijn ook nog altijd vermist. Er waren de voorbije dagen meerdere tropische stormen in Mexico en die zorgden op sommige plaatsen voor hevige regen en overstromingen. De hulpdiensten hebben gisteren nog 32 mensen kunnen redden. En sport. Op het WK baanwielrennen in China maken de Belgen voor de 2e dag op rij geen goede start. Sprinters Louis Nulles, Zita Gijsens en Nicky de Grendelen zijn meteen uitgeschakeld. Straks komt Lotte Kopecky nog in actie in de afvallingskoers en bij de mannen rijdt Lindsay de Veilder de scratch. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
7: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
8: Ebony.
7: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
4: Dit is Joe Gold.
7: Met Alain Klaas.

0: Als je goed luistert, dan hoor je heel veel stemmen in deze Turn the Beat Around.
1: Joe Gold.
0: En het straffe is dat het eigenlijk allemaal dezelfde stem is. Tegenwoordig is dat in een vingerknip geregeld dankzij alle computertechnologie in de studio's. Maar we zitten hier in 1976. En hoe werd het toen opgelost? Door het verdorie allemaal zelf te doen. Ja. En Vicky Sue Robinson was daar blijkbaar bijzonder goed in. Ze heeft het dus opnieuw ingezongen en nog eens ingezongen en telkens in een andere toonsoort. En al die sporen samen klinken dus echt wel indrukwekkend. Het heeft wat werk gevraagd, maar een dikke hit was het resultaat voor die Turn the Beat Around. En ELO die was er ook al na het nieuws van 10 uur. Het is de laatste keer deze week dat ik je in de voormiddag gezelschap mag houden. Ja, Karel is morgen terug. Die opent ook de schatkamer weer. En misschien heeft hij ook wel een echte schat voor je mee. Je weet het maar nooit, hè, met die gouden duo's deze week. Het is nog steeds Ebony and Ivory die we zoeken. Dus het zijn die drie op een rij. Dus Stevie Wonder, Paul McCartney en dan dat duet van hen. Dat rijtje kan je die goudstaaf van de Europese goudstandaard opleveren. Ik duim voor je. King Harvest, binnen enkele minuten met Dancing in the Moonlight. Eerst nog Elvis Presley.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg.
2: Gold!
1: En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
2: Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold.

0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
4: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg 111 euro kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
5: Achter jou staat Xerius.
6: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
7: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

geschiedenis van dit nummer is best wel grappig. Het begon heel eenvoudig in de eetkamer met een recorder die ze had geleend van de school. Professioneel is het allemaal niet te noemen, maar de omgeving was wel enthousiast over wat ze hadden opgenomen. En die hebben Alicia Bridges gemotiveerd om het naar een platenfirma te sturen. En vanaf dat moment ging het heel snel, al was het resultaat niet echt wat ze zelf verwacht had. Want zij had zelf helemaal geen disco-nummer gemaakt. Haar versie klonk helemaal anders, maar de platenbaas had er een remix van laten maken. Maar toen ze dan zag dat het nummer wereldwijd in de hitparades verscheen, zal die schok wel meegevallen zijn. Alicia Bridges en I Love the Nightlife hier bij Joe Gold. We maken het nog enthousiaster, het is te zeggen, het Japanse publiek zorgt daarvoor, want zij brulde wel heel luid mee op I Want You to Want Me van Cheap Trick. Die mag je verwachten. Eerst naar de 60s met Cliff Richard.

Een van de mannen achter die Dr. Buzzard's Original Savannah Band was August Darnell. En misschien zegt die naam niet veel, maar als ik vertel dat hij beter bekend is als Kid Creole, zitten we wel in een ander verhaal waarschijnlijk. Samen met zijn Coconuts heeft hij een paar enorme grote hits gehad, zoals Annie, I'm Not Your Daddy. Maar hier was hij dus meer achter de schermen bezig. Dat was ook wel een heel grappig nummer, vind ik, die Cherchez la femme bij Joe Gold. Wat ik ook heel leuk vind, is wanneer een titel wordt gespeld, zoals Al Green in L-O-V-E, of Gloria van Dem. Daarin werd de naam gespeld, hè? G-L-O. Een van de eerste die dat trucje toepaste was Aretha Franklin, R-E-S-P-E-C-T. Ze mag eraan beginnen na deze Robert Palmer en zijn Best of Both Worlds.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
4: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
4: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
4: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
6: Hoera, ze zijn er weer.
7: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
6: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
8: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
9: DSM Keuken.
8: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
10: Code Yellow!
11: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
11: Info op telenet.be.
12: En wel, ik ga eens gaan kijken.

0: Alice.
1: Het werd voor het eerst opgenomen door een Australische groep waar je wellicht nog nooit van hebt gehoord. New World. En de schrijver van het nummer woonde ook naast een Alice en die heeft dus voor de inspiratie gezorgd. Al heeft Smokey dus niets met dat buurmeisje te maken, dat moeten we duidelijk zeggen. Hij coverde het dus gewoon. En nog veel later werd het door Peter Koelewijn onder handen genomen met die versie waar niet iedereen gelukkig mee was. Fijne donderdag. Dat uurtje tussen 10 en 11 is alweer bijna voltooid verleden tijd, want wij gaan richting nieuws van 11 uur. Doen we met Wild Cherry en Play That Funky Music. Eerst nog Randy Van Warmer. Mooi nummer vind ik dit. Just when I needed you most.

0: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen. Vanaf vandaag kan je een griepvaccin laten zetten. De Hoge Gezondheidsraad raadt dat aan voor zorgpersoneel en mensen met een verminderde weerstand, zoals oudere en zwangere vrouwen. Zij krijgen het vaccin ook terugbetaald. De piek van het griepseizoen komt pas later, maar je kan je dus nu al beschermen. Er zijn nu zo'n 3 miljoen vaccins beschikbaar. De zorgsector trekt aan de alarmbel omdat er nog dit jaar 1000 herstelverblijven dreigen te verdwijnen. Dat zijn plekken voor mensen die na een ziekenhuisverblijf nog niet naar huis kunnen en elders verder herstellen. Maar de regels zijn te streng, dat zegt Candice de Wind van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk.
4: Je moet 30 bedden hebben om te kunnen erkend worden, om eigenlijk kwaliteitsgaranties te hebben. En dan zien we dat er een aantal zijn die geïntegreerd zijn in een woonzorgcentrum, maar die niet voldoen aan het aantal minimumplaatsen. En die maken gebruik natuurlijk van de infrastructuur van een woonzorgcentrum. En vandaar zijn we echt wel vragen aan de partij van verlaag die minimumnorm.
3: Want door de vergrijzing zullen zo'n plekken al maar vaker nodig zijn. En het Amerikaanse leger overweegt om zijn grootste niet-nucleaire bom in te zetten in Iran. Dat melden Amerikaanse media. De bom wordt ook wel de moeder aller bommen genoemd. De VS zou daarmee Iraanse energie- en nucleaire installaties kunnen aanvallen. Het Witte Huis reageert voorlopig niet op die mogelijke aanvalsplannen. Het zou in ieder geval voor een grote escalatie van het conflict zorgen. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
5: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
6: Ebony.
5: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
5: Met

0: werd geschreven door een bekende naam. En het ging ook over iemand die je misschien ook wel kent.
1: Joe Gold.
0: De schrijfster was Maria McKee. En die ken je waarschijnlijk nog wel van het wondermooie Show Me Heaven. En ze schreef het voor een groepslid van Tom Petty. De man die daar aan de toetsen zit, Benman Tench. Daar had ze toevallig ook een relatie mee. Dus dat was die kerel met A Good Heart. Maar het werd uiteindelijk een grote hit in de versie van Fergal Sharkey. Ik kan nog net goedemorgen zeggen waarschijnlijk. Welkom bij Joe Gold. Over A Good Heart gesproken. Wij hebben het al een paar keer getoond deze week dat we het hebben. Twee goudstaven van de Europese goudstandaard zijn hier al weg en we hebben er dus nog twee. Op dit moment moet je je oren vooral scherp staan op Stevie Wonder en Paul McCartney. Als je die eerst solo en daarna met Ebony and Ivory hoort, dan is het tijdens dat duet dat je in actie moet schieten. Gewoon het woordje gold doorsturen via de Joe-app. Geen stress op dit moment wat dat betreft. Geen duo's de komende minuten. We hebben Pchilla Clark met Downtown. Eerst gaan we uptown, helemaal naar het noorden zelfs, naar de Nederlandse Pussycat en Mississippi.

0: with you, and when you feel blue, she knows her place. Right beside you. Right beside you.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Zeg, schat.
2: Ja?
3: Die badkamer, daar is het lek geweest.
2: Oei.
3: Dat is een zwembad. Wat nu?
2: Oh, ik bel direct de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: Go, go, go naar Impermo! Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan 7,99 euro per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor 19,99 euro.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
7: Maar uw ijskast kan niet open.
6: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
7: Ja, dan kan het, ja.
8: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
9: Ego Keukens.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verleden.
12: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Chocoladebruin
15: of karamelbruin.
14: Maak het mooi bij je thuis.
16: Colora.
14: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Dit mag je gerust een kunstwerkje noemen, vind ik. Ja, die tekst, dat is eigenlijk gewoon geniaal. En dan die muziek die erbij is gemaakt, het is echt heel straf. Er is een hele film gepasseerd de afgelopen minuten. Het gaat over een femme fatale die vooral een hele dure smaak had. Ze dronk alleen de beste champagne en ze had uiteraard een voorkeur voor hele chique mannen. Dat was die

Bij de opname van dit nummer hadden ze een knal nodig. Zo net voor Tragedy moest er een explosief effect zijn. En ze vonden in de studio niet meteen het juiste geluidje. En toen zei Barry Gibb, ik zal het wel doen. Hij hield zijn handen rond de microfoon en hij maakte zelf dat explosieve geluid. Iedereen was enthousiast, dus het is die versie geworden in Tragedy van de Bee Gees. Bob Marley en de Wailers zijn er binnen enkele minuten met No Woman, No Cry. Eerst Dolly en Kenny. Ze hebben een paar dagen geleden al voor een blinkende goudstaaf gezorgd. Die mag richting Gent, want dat gouden duet hebben we dus al gehad. Maar Kenny Rogers is natuurlijk altijd welkom hier bij Joe Gold. Dit is hem nog eens met Coward of the County. Every

0: eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
3: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
4: En wat er overblijft is voor morgen.
5: Er gaat juist niks overblijven.
3: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Je zou het niet verwachten, maar het is een Braziliaans nummer dat hier voor de inspiratie heeft gezorgd. En een nummer dat je meer dan waarschijnlijk ook wel zal kennen. The Girl from Ipanema. Ja, ik hoorde het er zelf ook niet in, moet ik zeggen. Maar de drummer van The Doors heeft het zelf duidelijk gemaakt. Het was dat Bossa Nova nummer dat hij heeft bewerkt. En dat uiteindelijk de basis was voor Break On Through van The Doors. Ik mag zelf de deur van onze studio hier bijna opzoeken. Ik wacht nog even tot Astrid Philips hier binnenwandelt. Je hoort ze zo meteen na het nieuws van 12 uur. En morgen is het dus weer aan Carol Schmidt in de voormiddag. Ik vond het fijn om in je gezelschap te zijn. Ik wens je veel plezier met Roy Orbison. Die hoor je zo meteen na La Belle. En voulez-vous coucher avec moi ce soir?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
4: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen één werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
3: Bijvoorbeeld wanneer je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de IT-systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. En ook bij de Delhaize waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. Kom op tegen kanker roept op om een geel lintje op te spelden voor de dag tegen kanker vandaag. Heel Vlaanderen is dan solidair met mensen met kanker en hun naasten. Dat zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
5: Geen lintje staat voor die solidariteit. Het is een klein symbool en het is iets dat je vandaag, als het goed is, overal in Vlaanderen zal tegenkomen. Het toont dat iedereen zijn verhaal heeft en het altijd wel voor iemand draagt. Of je nu een collega bent of een partner of wie dan ook. Het toont dat je dit signaal geeft, je staat er niet alleen voor en wij zijn er voor jou.
3: Er zijn 8 mensen vermist na de scheepsbrand voor de kust van Roemenië op de Zwarte Zee. Dat melden de maritieme autoriteiten in Roemenië. Er waren 12 mensen aan boord, 4 van hen konden gered worden. De oorzaak van die brand is nog niet bekend. Mogelijk was het een drone-aanval, want Rusland valt de laatste tijd regelmatig schepen aan voor de kust van Roemenië en Bulgarije. En sport, onze landgenoot Milan Fretin heeft de 3e en langste etappe van de Ronde van Guangxi gewonnen in China. Het is meteen ook zijn eerste World Tour zege. Hij was de snelste in de massasprint na 212 kilometer koersen. De Ronde van Guangxi duurt nog tot en met zondag. Zonnig met soms ook wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
0: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

En goedemiddag, welkom hier nog steeds bij Joe Gold. Zo zijn we weer afgetrapt op deze donderdagmiddag 15 oktober. Nog steeds met diezelfde zoektocht richting dat gouden duo, richting Stevie Wonder versus Paul McCartney. Zal het voor bij mij zijn? Wel, vooral blijven luisteren en je komt het te weten. Dit is nu al Chris Montez met Let's Dance.

ik die er nog bij gehaald heb. Sunday Girl van Blondie. Goedemiddag. En soms dan hoor je een nummer dat zo groot, warm en meeslepend is, dat het de tijd even lijkt stil te zetten. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar ik voel dat bij deze Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water.

0: Love Unlimited onderweg dan weer voor jou met I'm So Glad That I'm A Woman, wil ik nog eens bevestigen, ook trouwens. En eerst ook al van die goede Motown met Four Tops, Reach Out, I'll Be There.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Info en voorwaarden op carglass.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
10: Eurodreams.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
11: Nu promoties en extra kortingen op de hele collectie.
13: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
16: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En wat er overblijft is voor morgen.
18: Er gaat dus niks overblijven.
16: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
20: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
19: Ontdek nu de Hörmann deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörmann.be.
21: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
22: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
21: Imos Koopman!
23: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
24: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
25: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

Sinds dinsdag 11 uur al zijn we op zoek naar dat gouden duo Stevie Wonder versus Paul McCartney. Die twee hier bij Joe Gold, voorafgaand ook nog eens met hun solowerk, zou je zomaar eventjes een goudstaaf ter waarde van €2.500 kunnen opleveren. Een goudstaaf van de Europese goudstandaard. Maar we zijn intussen donderdagmiddag en het is nog steeds niet gebeurd. Hè. Maar ooit zal het toch wel eens van dat moeten zijn. Wie weet is het hier al voorbij mij voor 3 uur deze middag. Maar ook dan nog even geduld, want ik heb ook al muziek bij van John Travolta en nu al Peter Gabriel met Sledgehammer.

hartstochtelijke ode aan die zommerliefde. Sandy, John Travolta nog net. En ken je dat gevoel dan dat alles opeens mee zit? Wel, dat vertaalt zich heel vrolijk weg hier in deze van Herman's Hermits. I'm into something.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. 4 keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Hey schatje, oh, ik ben gaan shoppen. Hè.
3: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
2: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
3: Ja,
2: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
3: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit. Hè. Met twee lagen is het perfect.
2: Oeh.
3: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
2: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
3: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
2: Oh.
4: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
5: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
6: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
7: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.

Of je het nu leuk vindt of niet, ik ben er zeker van dat je toch op zijn minst één keer hebt meegezongen of gedanst met de YMCA van Village People. Goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Colt, waar ik je zo meteen Sister Sledge serveer met Lost in Music. En ja, je mag je ook helemaal verdwalen in de music, de gitaarmuziek van Mark Knopfler. Dit is hem samen met zijn band, met Dire Straits in Lady Writer.

Sister Sledge nog, Lost in Music. Dat zijn woorden die ook helemaal op het lijf van deze mannen geschreven lijken te zijn. Want jawel hoor, de Rolling Stones die hebben nog maar voorbije zomer hun 25e studioalbum Foreign Tongues gelost. Maar ze worden toch alweer in de opnamestudio gespot hoor. De 83-jarige Mick Jagger samen met zijn bende die je hier ook al krijgt. De Rolling Stones en Jumpin' Jack Flash.

0: moment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
3: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. Wij hadden brood voor een maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
2: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 1 uur.
5: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het Westnijlvirus, dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Annelien de Sadeleer van het departement Zorg.
6: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het Westnijlvirus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt gripperige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
5: Het virus wordt overgedragen via muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Banken moeten klanten die slachtoffer zijn geworden van phishing meteen terugbetalen, ook bij nalatigheid. Dat heeft het Europees Hof van Justitie beslist. Banken waren al verplicht om het geld van slachtoffers terug te storten, maar ze konden dat weigeren als de klant volgens hen nalatig was. Nu is er vooraf geen discussie meer mogelijk, dat zegt Stefan van der Jeugd van het Hof van Justitie.
7: Wel, het belangrijkste van de uitspraak van het Hof van Justitie vandaag is dat in gevallen van fraude, van phishing, dat het in eerste instantie toch de bank is die moet terugbetalen, die moet het geld terugstorten aan de klant. Dat moet zelfs binnen 1 werkdag gebeuren. Pas dan kan de bank eventueel het geld gaan verhalen op de klant. Maar dan moet de bank wel gaan bewijzen dat er sprake is van een grove nalatigheid.
5: Bijvoorbeeld als je de code van je bankkaart niet goed hebt beschermd. Albert Heijn kan zijn rekken weer aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de IT-problemen van de afgelopen dagen. Door een mogelijke cyberaanval lagen de systemen plat en waren er problemen bij de distributiecentra. Maar die raken dus stilaan opgelost. Je kan wel nog geen boodschappen online bestellen om thuis te laten leveren. Ook bij de Leijzen waren er problemen, maar zij bevoorraden de winkels via een ander systeem nu. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen overleden door de zware overstromingen. Hevige regenval heeft verschillende straten blank gezet en de hulpdiensten moesten verschillende mensen redden die vastzaten in gebouwen. In heel wat wijken waren er ook aardverschuivingen. En sportzwemmer Luca Envaux heeft een nieuw Belgisch record op de 1500 meter vrije slag. Hij verbeterde zijn eigen record van begin deze maand met bijna 2 seconden op de wereldbeker Manche Korte Baan in Kazachstan. Hij won ook de wedstrijd voor een Hongaar en een Oezbeek. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney.
9: Ebony.
8: Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
4: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

De vrolijkste verspreiders van de liefde, dat zijn Roger Glover en Guests met een Love It All. Goedemiddag. Welkom nog steeds hier bij Joe Gold. Je weet het, de zender van de Golden Hits uit de jaren 60, 70, 80 geplukt. En dat is ook exact wat we hier komend uur alweer gaan doen. Hè. Met zometeen muziek van 1980 met Paul McCartney. Hey, dat is een belangrijke, denk ik. Hè, want die hoort tot dat gouden duo waarnaar we op zoek moeten. Paul McCartney samen met Stevie Wonder. Dus het zou interessant zijn moest je na die Paul McCartney ook nog eens Stevie te horen krijgen. Je hoort het zometeen na onder andere ook nog deze Jimmy James en The Vagabonds.

Het is een beetje de vraag, hè. Wat komt er hierna als ik de volgende plaat instart? Wordt dat Stevie Wonder? Ah nee, geen Stevie, wel Jeanette Porquet-Tevas. Dus die zoektocht richting dat gouden duo wordt gewoon verder gezet. Die goudstaaf, er mag.

0: stalken toch een klein beetje elegant maken. Jawel, dat is wat de police met verven kan met deze hier. Hè. Every breath you take. Straks een heerlijk plezante meezinger vooral ook. Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics. Na Billy Ocean ook al. Love really hurts without you.
1: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
2: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
5: I can help.
4: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
9: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
10: Ook in mij?
9: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Wit-wit?
11: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
13: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Het was een Liberiaans-Duitse band, Soulful Dynamics met Mademoiselle Ninette. Goedemiddag en welkom nog steeds hier bij Joe Gold, waar we nu een pittige dosis aan country rock serveren met Linda Ronstadt.

werd eigenlijk eerst nog aangeboden aan Barbra Streisand, maar die weigerde dit nummer. En eerlijk, zo erg vind ik dat precies niet, want ik vind het fantastisch gezongen door Rose Royce, deze Wishing on a Star. Goedemiddag. Mag het een beetje vuiler klinken dan nu? Funkier toch ook vooral, hoor. Met Johnny Guitar Watson, die het heeft over hoe bizar en duur het leven is geworden. Dat zong hij al in het jaar 1977, maar ik denk dat we het nog steeds kunnen gebruiken anno 2026. A Real Motherfoyer.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be. I beg
3: your pardon. Samen aan tafel.
4: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
3: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
4: I love the witloof van de Lunch Garden.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
7: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
6: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
8: Kop
9: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
10: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
9: is wie er mag rijden. Yes, munt.
10: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
11: De superplusdeals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
12: En wat er overblijft is voor morgen.
13: Er gaat dus niks overblijven.
11: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Auto ruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
16: Info en voorwaarden op carglass.be.
17: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar... Kruidvat.

Daarmee zitten we in 1969 met Elvis Presley's Suspicious Minds. En nu 10 jaar verder, 1979, toen de Britse band Racy hun allereerste en eigenlijk echt de enige grote hit scoorde met deze Some Girls.

oorspronkelijke versie, de originele versie van deze Now That We Found Love, komt van die OJ's, was eerder zo'n rustige soul-track. Maar Third World dacht er toch een klein beetje anders over en maakt het net ietsje stomender en stopte er ook wat reggae tussenin. Third World dus met Now That We Found Love en nog steeds geen Stevie Wonder, nog steeds geen Paul McCartney. Wel, Supertramp hier in Breakfast in America.

0: Met BolSelect krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
1: Relaxed.
0: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
2: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
3: Ontbijt op bed gelijk een koning.
2: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
3: King size.
2: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag. Er zijn in Vlaanderen 2 mensen overleden na een besmetting met het West-Nijl-virus. Dat meldt het departement Zorg. Het gaat om personen die tot de risicogroepen hoorden, dus ouderen of kwetsbare mensen. Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
7: Het is niet nodig om je zorgen te maken, want het is nog altijd zo dat 80% van de mensen met een besmetting van het West-Nijl-virus geen symptomen krijgen. En 19% krijgt grippige symptomen, dus koorts, vermoeidheid, hoofdpijn. Slechts 1% van de besmette personen kan ernstig ziek worden met dan een hersenontsteking of een hersenvliesontsteking.
6: Het virus wordt overgedragen via besmette muggen. In Vlaanderen zijn er in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren omdat er wereldwijd meer aanbod is dan vraag naar zijn producten. In Pakistan zijn zeker 35 mensen gestorven nadat een dak van een lagere school is ingestort. Het gaat om 34 leerlingen en een lerares. Er zijn ook zeker 50 kinderen gewond. Het is nog onduidelijk hoe het dak kon instorten. De Pakistanse vicepremier wil strengere veiligheidsnormen voor scholen. En sport op het WK baanwielrennen in het Chinese Shanghai is onze Lotte Kopecky wereldkampioene geworden in de afvallingskoers. Ze versloeg een Japanse en een Amerikaanse. Het is al de derde keer dat Kopecky de titel pakt. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
8: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
5: Dit is Joe Gold met Astrid Philips.

graag geziene gast toch wel hier bij Joe Gold, Rod Stewart. Deze keer dan weer met zijn Maggie May. Ik pak je nog een uurtje mee. Je weet hoe dat gaat hier bij Joe Gold. Nog een uurtje tot 3 uur deze middag. Dus serveer ik jou de golden hits die onder andere komen van Maud en McNeil, van Johnny Cash en hier al Odyssey. Going back to my roots.

Chip, chip, chip. Yes, dit is Joe Gold waar je naar luistert. Dat merk je aan de goede golden hits die zometeen komen van Matt de Hoepel, die bijna het bruidraan gegeven hadden tot een ontmoeting met David Bowie. En weg waar ze richting de top met All the Young Dudes. Komt eraan na dit heerlijk duo. Marvin Gaye en Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough.

0: geschreven door David Bowie. En dat druipt er wel een klein beetje vanaf. Hè. All the Young Dudes van Matt de Hoepel. En ik weet het, je kijkt nog steeds uit naar Stevie Wonder en Paul McCartney, want dat kan jou iets opleveren.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
3: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
1: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Imos Koopman!
10: Scanmania, media bij Carrefour.
11: De Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

muziek uit Nederland, maar ook ver, ver daarbuiten deden ze het bijzonder goed. In de Verenigde Staten alleen al bijvoorbeeld verkochten ze meer dan 1 miljoen exemplaren van deze How Do You Do van Mouth & McNeil. Er zit behoorlijk wat ritme trouwens in jouw donderdagmiddag. Dat merk je aan de disco-vibes bij BJ's, hun jive-talking en ook al in de country-gitaar hier van Johnny Cash, I Walk the Line.

En ik hang nog wel eventjes hier bij jou, hè, bij Joe Gold, met de beste hits. Het is maar de vraag of daar nu eindelijk die Stevie Wonder en eindelijk ook die Paul McCartney ergens tussen zit. Ik kan je vooral aanraden om te blijven luisteren en dan kom je het wel te weten, want je weet het, hè. Hoor je hen solo passeren en dan ook nog eens in duet, dan kan het jou een goudstaaf ter waarde van €2.500 opleveren. Dit is nu wel al Thin Lizzy met Whiskey in the Jar.

0: voor je kan denken...
1: Ik heb gelijk geen energie.
0: Krijg je van Helan al een terugbetaling voor je psychotherapie... en voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan... en nog voor...
2: Oh, mijn rug zit vast.
0: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
1: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
0: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3.000 euro korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,65 euro. Aldi, altijd slim.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.

van die vele epische meesterwerkjes van Elton John. Denk dat hij gewoon niet anders kan dan zoiets te maken. Don't let the sun go down on me. En ja, we gaan richting 3. We doen dat niet met Paul McCartney. Ook al niet met Stevie Wonder. Het zal misschien voor zometeen zijn bij Raf van Brussel. Dat je kans maakt dus op die goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Dit is hier nog bij mij, Sean Elliott. Shame and Scandal in the Family. Goedemiddag nog. Wow.

0: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
1: Achter jou staat Xerius. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. Over een uur ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Het gebeurt in de marge van de Europese top daar vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna wil Zelensky ook op gesprek met premier Bart De Wever, waar hij zal pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
4: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden, dat dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
3: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is een kwart van alle jobs daar. Het bedrijf zegt dat het moet reorganiseren, omdat er wereldwijd meer aanbod dan vraag is naar zijn producten. En sport, taekwondoka Sarah Shari heeft de nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. Een prijs voor uitzonderlijke prestaties die sporters of ploegen maar één keer kunnen winnen. Shari werd al 2 keer wereldkampioene en veroverde in mei haar 3e Europese titel. Ze is 21. Vorig jaar won basketbalster Emma Meeseman de prijs. En nog een medaille voor ons land op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Veilder pakte brons in de scratch. Het goud ging naar een Zwitser. Eerder pakte Lotte Kopecky ook al goud op de afvalling. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maxima tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen, het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en nog maar tot 14 graden.
1: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Stevie Wonder en Paul McCartney. Ebony and Ivory. Hoor je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
1: Met Raf van Brussel.

0: beeld me in dat daar een grote discobal als zon dient. Kan, hè, in Boogie Wonderland.
1: Joe Gold.
0: Goedemiddag. Vandaag gaan we het niet hebben over gezond eten, calorieën tellen of goede voornemers, want het is shawarma-dag. Ja, lekker gekruid vlees, een warm pitabroodje, wat sla en vooral een flinke kwak looksaus. Zeker dat laatste, want een shawarma zonder looksaus is als ABBA zonder Agneta of als de Bee Gees zonder de hoge stemmetjes. Ik heb voorlopig nog een frisse adem en ik serveer je de komende uren muzikaal lekkers uit de jaren 60, 70 en 80. Zonder ajuin en dus ook zonder oprispingen. Heel fijn dat je luistert. Het zou wel eens een gouden uitzending kunnen worden.
1: Dit is Joe Gold.

0: wie we daar hebben, Rogerke, stuurt Tom Akke in de Joe-app. Amai, Tom, jij mag Rogerke zeggen, dat mag ik niet hoor. Ik moet Roger Whittaker zeggen, heel proper. I don't believe in if anymore.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: En dat weten jullie, we zijn volop goudstaven van de Europese goudstandaard aan het weggeven. 4 stuks in totaal. Het zijn staven met een waarde van 2500 euro. Anja en Mario, die hebben er alleen in hun bezit. De derde, die moet nog vallen. Misschien wel in mijn uitzending. Ik kan nog even zeggen hoe je daarvoor moet spelen. Weet je het al? Luister nog maar eens aandachtig. Als je het niet weet, moet je zeker de oren spitsen. Je moet op zoek naar gouden duo's. Als je de twee artiesten van het gouden duo eerst solo hoort en daarna hun duet samen, dus een nummer van artiest X, een nummer van artiest Y en dan het duet X en Y samen, dan moet je gold sturen in de Joe-app. En vandaag is dat Paul McCartney en Stevie Wonder met Ebony and Ivory. En onze computer die haalt er dan een winnaar uit. Ik geef nog even mee dat je die gold, dat bericht, mag sturen vanaf het moment dat die Paul McCartney en Stevie Wonder Ebony and Ivory begint tot het einde van het duet. Dat is de tijd die je hebt om gold door te sturen. Inzendingen die je ervoor of erna doorstuurt, die zijn ongeldig. Die pakt onze computer niet als geldig aan. Ja, ik voorspel liever. Uw vervoeging eraf en uw klemtonen zijn niet goed. Ik ga het opnieuw doen. Ik voorspel straks een gouden momentje. En voor één iemand zou het wel eens heel letterlijk kunnen worden. Ja! Ik heb mijn playlist al eens bekeken voor de komende 3 uur. Ja. Ah. Amai, ik krijg er kippenvel van, zeg. The Sweet is dit bij Joe Cole.

0: country boy, yeah!
1: Straks de Beatles, de Moody Blues en Procol Harum in de blender met een vleugje chauvinisme erbij. Want de band die eraan komt, die ontstond in onze hoofdstad, in Brussel.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
3: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
4: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
5: Oh.
4: En zijn visgrief.
5: Ah.
4: Waterskis. Een pizza oven.
6: Allee.
4: Oeh, oula, en zijn nieuwe vriendin.
5: Hé, hey, wat? Laat zien.
7: Wassa.
3: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
4: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
3: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
9: Chocoladebruin
10: of karamelbruin.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Wat een geweldige plaat is dat toch, zeg. Wat een stompend ritme. Left Side en Locomotion. En Like A mag je er eigenlijk bij zeggen. Maar het staat tussen haakjes in de titel. Maar we zeggen wel Like A Locomotion, zeker. Ach, Raf, laat het los. 15 oktober vandaag. Op 15 oktober 1980 werd in Mol Tom Boonen geboren. Jawel, de latere wereldkampioen wielrennen en winnaar van klassiekers zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. En vaak ook in Happy Hour met Ruben van Gucht op VTM Go. En in de Verenigde Staten stond het nummer Another One Bites the Dust van Queen op 1 in de Billboard Hot 100. Maar hoe de top 3 in onze hitlijst eruit zag op 15 oktober 1980... Dat kom je zo meteen te weten. En ik draai voor jou de nummer 1. En het is iets met wegvliegen.

0: Boma vond dat klingel-klangel-gitaartjes. Jingle-changel. En ze heeft wel een beetje gelijk. Het is een 12-string die de Birds altijd gebruikt.
1: Choco! Rewind.
0: 12-string is een gitaar met 12 snaren. Een normale elektrische gitaar heeft er 6. Maar van elke snaar is er een extra snaar erbij die een octaafje hoger of lager is gepitcht. Dus dat geeft die hele dromerige, zweverige klank. Voilà. Beetje duiding voor de vakidioten. Ik neem je in de Jogold Rewind vandaag mee terug naar vandaag, 15 oktober, maar dan in 1980. Dat heeft het rad gisteren bepaald. En ik overloop samen met jou even de top 3 van die dag en dan draai ik straks de nummer 1. Dit was onze hitlijst.
2: Nummer 3.
0: Geschreven door Leo Sayer en top 10 in Engeland en de Verenigde Staten. En toen moest Cliff nog 40 jaar worden, zeg. In 1980 was dat voor een popster ongeveer de leeftijd waarop men voorzichtig naar het afscheidsconcert begon te vragen. Cliff dacht niks daarvan, want ik ben nog aan het dromen. Dreamen. Gisteren nog 86 geworden trouwens, die Sir Cliff Richards.
2: Nummer 2.
0: Björn die schreef een lied over een scheiding en vervolgens moest zijn ex-vrouw Agneta het inzingen. En dan denken wij dat samenwerken met een ex al lastig is wanneer je alleen nog samen een Netflix-wachtwoord hebt. Maar Agneta maakte er een van haar mooiste zangprestaties van. ABBA en The Winner Takes It All.
2: Nummer 1.
0: Ja, Randy Crawford. Die wilde in 1980 wegvliegen, maar strandde in

0: Nederland op nummer 2, omdat ABBA daar met The Winner Takes It All op nummer 1 stond. Tja, die titel waarschuwde haar eigenlijk al. Hè. The winner neemt alles. De winnaar neemt alles. Maar in onze hitlijst lukte haar dat wel. Nummer 1 van 15 oktober 1980 bij ons in Vlaanderen. Randy Crawford met het bloedmooie One Day I'll Fly Away.
1: Joe Gold. Rewind.

0: Oh ja. Nummer 1 in onze hitlijst op 15 oktober 1980. Oeh, een spannend muziekje zeg. Er zit iets moois aan te komen. Iets heel moois zelfs. Ik heb het over mijn playlist. Gisteravond, iets voor 6 uur, had de playlist-samensteller het gedurfd om een Paul McCartney en een Stevie Wonder naar elkaar in mijn playlist te zetten. Maar dan niet daarachter nog dat gouden duo. Hou je oren gespitst, want straks zou jouw dag zomaar eens wel een gouden randje kunnen krijgen.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
2: Ja, ik bel erop de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De Superplus deals van Delhaize, dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
5: En wat er overblijft is voor morgen.
6: Er gaat dus niks overblijven.
4: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Dit is Joe Gold.

0: Dat was het, Nonde Pietjes. Het is gepasseerd. Het duet, het gouden duo waarop jij zat te wachten om gold door te sturen naar de Joe app. De computer, is er iemand aan het uitpikken nu? En na deze knotsgekke plaat bel ik live. Dus als je gold hebt gestuurd, zie dan Nonde Pietjes dat je op uw gsm letten.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: heb ik gezegd.
1: Hallo en welkom bij Casa Inviridi. Op dit moment
0: het is toch niet waar, hè?
1: Niemand is hier heerlijk te ontspannen in onze groene oase van rust.
0: Hup, ja, het is een groene oase van rust, dat is fantastisch.
1: Boek eenvoudige afspraak via onze online agenda. Of laat je naam en telefoonnummer achter, dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Tot snel.
0: Hup, tot snel. Ja, helaas, helaas, helaas. Dan gaan we naar de volgende... Je moet je telefoon in de gaten houden. Ik heb het nog zo gezegd. Ha, toch. Oh, dat is nu jammer. Ja, helaas. Het is het spel natuurlijk. Hè. Dus ik bel nu live met kandidaat 2 die er door de computer is uitgepikt. Goh, lastig.

0: gaan, hè.
1: Hallo, met Patrick Joke van Metsura. Ik ben momenteel niet bereikbaar, maar laat uw naam, een nummer en een kort berichtje achter. Ik bel u zo snel mogelijk terug.
0: Ja, beste Patrick, dat is ontzettend jammer. Ja, het nieuws komt eraan. Weet je wat we gaan doen? We gaan na de eerste plaat de derde kandidaat opbellen die door de computer is geselecteerd. Kletsen op de blote poep van die twee mensen die een goudstaaf gemist hebben. Oh, dat is nu zo jammer. Echt waar. Oeh, doet me pijn.
2: Joe Gold.
3: Win een goudstaaf. Ter waarde van 2500 euro.
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
6: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 4 uur.
0: Jij wint geen goudstaaf, maar hij mag wel het nieuws lezen. Ortwin Lanses, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Rond deze tijd ontmoet Oekraïns president Zelensky onze koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de Europese top in Brussel vandaag en morgen. Ze gaan het onder meer hebben over de oorlog in Oekraïne. Daarna zit Zelensky ook samen met premier Bart De Wever. Hij zal er onder meer pleiten om de miljarden euro's bij Euroclear vrij te geven. Journalist Jelle Frenke.
8: Onze buitenlandminister heeft begin deze week nog eens een betoog gevoerd dat ook hij vindt dat dat geld vrijgemaakt moet worden. Dat geld eigenlijk eerst ondergebracht moet worden bij de Europese Unie en dan pas uitgeleend worden aan Oekraïne, zodat de hele Europese Unie het risico zou delen en dat dat niet enkel voor België zal zijn. Maar ja, dat zijn eigenlijk argumenten die vorig jaar ook aangebracht werden.
7: Toen verzette premier De Wever zich fel uit vrees voor een reactie van Rusland. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. En de Zweed Jacob Söderqvist heeft de derde rit in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Söderqvist was de beste in een tijdrit van 13 kilometer. Hij reed 11 seconden sneller dan de Nieuw-Zeelander Finn Fisher-Black en de Brit Ethan Hayter. Söderqvist won ook al de eerste etappe en blijft leider. Een zonnige namiddag met soms wat wolken, maximaal tot 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag gaat het regenen. Het wordt wel tot 20 graden. In het weekend wisselvallig en dan nog maar tot 14 graden.
3: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Tina Turner en David Bowie. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
2: Dit is Joe Gold
3: met Raf van Brussel.

0: zonder My Crazy Little Thing Called Gold staafje van maken. Pot vertikken toch, zeg, derde keer goede keer.
1: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
0: Ik ben te veel aan het vloeken. Het is mij opgevallen daarnet. Goed, derde keer goede keer.
2: Hallo, met Peggy.
0: Peggy Bevers uit Rijkenvorsel.
2: Ja.
0: U spreekt met Raf van Brussel.
2: Oh my god.
0: Nee, met Raf van Brussel. Beste
2: ja,
0: Peggy,
2: hallo,
0: jij wint een goudstaaf ter waarde van 2500 euro van de Europese Goudstandaard.
2: Wauw. Geweldig.
0: Ja. Peggy, ja, en je mag de vorige twee kandidaten bedanken dat ze hun telefoon niet hebben opgepakt. Want ik
2: echt,
0: ben
2: he?
0: Naar de reservekandidaat van onze computer moeten grijpen. En dat was jij.
2: Ja, ik had het gehoord.
0: Ja.
2: Ik had het gehoord.
0: Welk gouden duo liet je smartphone pakken om Joe Gold, om Gold in de Joe app te sturen?
2: Ik kan niet meer antwoorden.
0: Je weet het niet.
2: Nee. Oh, nee.
0: Het was Ebony and Ivory van Paul McCartney en Stevie Wonder. Maar dat is helemaal niet erg. Zeg, Peggy, wie ga je als eerste vertellen dat je plotseling een stukje rijker bent?
2: Mijn zoon.
0: Ah, geweldig. Zeg, en mag je zoon ook weten waar je die goudstaaf gaat verstoppen? Of blijft dat jouw kleine geheimpje dat die in de grote pot choco zal zitten, die staaf?
2: Natuurlijk mag jij dat weten.
0: Peggy, fantastisch dikke proficiat. Ze gaan je nog bellen voor de afhandeling van alles natuurlijk. Hè. En geniet ervan. Salut.
2: Dankjewel.
0: Yo.
1: Dit is Joe Gold.

zou bijna zeggen, ik ben weer wat haar verloren. Maar dat zou niet kunnen hebben natuurlijk. Hè. Oh mijn god, zeg, hoe spannend was dat. Oh, zo jammer voor die eerste twee natuurlijk. Hè. En ja, er is er nog eentje over, één goudstaaf. Ik vermoed aan mijn water voel ik dat die er morgen zal uitgaan. De vierde en laatste, dus je moet zeker blijven luisteren natuurlijk. Hè. En je komt straks na het nieuws wel te weten welk gouden duo we dan zoeken. Goh, ik heb nog een berichtje van de Mont Blanc. Of dat er zaken doet, dat weet ik niet, maar die is gegroeid, zeg. Al moeten we er niet meteen een meetlat naast leggen. Is opnieuw gemeten, dat is de hoogste berg van West-Europa trouwens. Die blijkt nu 4807,47 meter hoog te zijn. En dat is 1 meter en 88 centimeter meer dan bij de vorige meting in 2023. Nu, hoe dat komt? Wel, het is niet omdat de berg plots naar de fitness is geweest, maar omdat de laag sneeuw en ijs op de top voortdurend veranderd door wind en weer. De Mont Blanc heeft dus letterlijk een groeispurtje gedaan. Al is het afwachten hoe groot hij bij de volgende meting zal zijn. Bruce Springsteen, Tramps en deze Chris Andrews krijg je nu van mij.

0: Na de reclame misschien wel het beroemdste muzikale raadsel van de jaren 70. En het heeft met mevrouw Carly Simon te maken.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen. Alleen maar golden hits
5: uit de 60s, 70s en meer.
4: Dit is Joe.

Een sympathieke Nederlander die, zonder dat hij het besefte, een gigantische wereldhit schreef in 1969. George Baker en zijn selection, Little Green Bag. Facebook-oprichter Mark Zuckerberg die was onlangs de gast in de podcast Cheeky Pint, waarin het de traditie is dat de presentator en de gasten een pint Guinness drinken. En tijdens dat drinken worden CEO's en andere bekende mensen, dus in dit geval die Mark Zuckerberg, geïnterviewd. Die Zuckerberg die nam een slok, maar trok een gezicht alsof zijn systeem even moest herstarten. En prompt ging dat fragment viraal en leidde tot de heel grote hilariteit op het internet. Meer dan 14 miljoen mensen hebben op X naar de video gekeken. Dat was vanmorgen. Dat zal vandaag om dit uur misschien al wel verdubbeld zijn. Mark Zuckerberg, die doet alsof hij van Guinness geniet, is mijn nieuwe favoriete bezigheid, schrijft iemand bij de video. In augustus raakte trouwens bekend dat Mark Zuckerberg in Ierland, namelijk het thuisland van Guinness, een kasteel heeft gekocht. Ja, artificiële intelligentie is geen probleem voor de man, maar een pint stout overtuigd wegwerken, daar is blijkbaar toch nog een beetje training voor nodig. Al Stewart heb ik voor jou. Ook nog Everything I Own van Bread, maar eerst Billy Joel. Ja.

0: Grensoverschrijdend gedrag van Al Stewart uit 1977. Straks een onweerstaanbare Motown beat en drie jonge vrouwen uit Detroit die plots de hele wereld aan hun voeten hadden liggen met een nummer dat ze eigenlijk niet eens wilden opnemen. En ondertussen zoeken we een nieuw gouden duo.
1: Een tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
2: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
1: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
2: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
1: Luister naar onze Golden Hits.
2: Ontdek het gouden muzikale duo.
1: En misschien win jij echt goud. Gold!
2: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
1: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold. Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
1: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden.

Wat een wereldriff. Een wereldgitaarriff door David Bowie zelf ingespeeld in de studio. Rebel, rebel! Gert en Victor Verhulst, vader en zoon, die wagen zich aan een nieuw avontuur, lees ik net. Ze openen een eigen café in Antwerpen en hebben daar, daarvoor naar verluid een cafébaas kunnen strikken die iedereen zou kennen. Oh, ja, nu beginnen we allemaal te speculeren natuurlijk. Of je er straks binnenwandelt voor een fris pintje of een babbeltje met iemand. Of gewoon om te zien wie er dan achter de toog zal staan. Het zou dus eens een bekende kop kunnen zijn. En Bart Scholz, die heeft ruim 2 maanden na zijn vertrek bij de VRT een nieuwe uitdaging gevonden. De voormalige presentator van De Afspraak, die gaat deels aan de slag als ski-monitor bij reisorganisatie Snowmania uit Heist op de Berg. Hij behaalde het niveau van initiator en zal daar skiles geven. Die Snowmania die bieden vooral familiereizen aan met Nederlandstalige monitoren. Bart praat heel mooi, dat zit al dus goed. Er wordt ook bekeken of Scholz voor bedrijven skiën kan combineren met mediatrainingen bijvoorbeeld, met coaching en met lezingen. Wanneer hij voor het eerst mee op de latten zal staan, is nog niet bekend, ligt nog niet vast. Maar wie zou die cafébaas nu worden, zeg?

0: Peggy uit Rijkenvorsel die won daar straks de derde goudstaaf door Goal te sturen in de Joe-app tijdens het horen van het gouden duo Stevie Wonder en Paul McCartney. Dat betekent dat je nu je oren moet spitsen voor een nieuw gouden duo. Na het nieuws van 5 hoor je welk.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 5 uur.
0: Ortwin Lansens, die heeft dat voor jou. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
5: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deelt een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Nu dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
4: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. In Anderlecht hebben meer dan 2000 mensen afscheid genomen van de agent die maandag werd doodgeschoten bij een politieinterventie in Jette. De uitvaart vond plaats in de Al-Amal-moskee. Vanochtend deed het parket opnieuw een sporenonderzoek in Jette. Ze zochten onder meer met een metaaldetector in de berm en keken in de riolen. Het parket wil voorlopig niet communiceren. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
6: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggen beter helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstige onderliggende aandoeningen.
4: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Minister van Consumentenzaken Rob Beenders is tevreden met de nieuwe regels rond phishing. Vandaag besliste het Europese Hof van Justitie dat banken voortaan verplicht zijn om slachtoffers van phishing meteen terug te betalen, zelfs als er sprake is van grote nalatigheid. En dat was eerst niet het geval. Je hoort Beenders.
7: Banken doen dat al 10 jaar, hè? Zeggen tegen slachtoffers van phishing dat het hun eigen fout is en dat ze dom zijn. En vanaf het moment dat een bank niet erkent dat er phishing is, dan moeten ze ook niet terugbetalen. Als consument betaal je elke maand aan je bank om ervoor te zorgen dat je geld goed beheerd wordt. Je vertrouwt je bank. Maar we zien vandaag de dag dat er soms tienduizenden euro's verdwijnen 's nachts. En het is gewoon niet jouw fout.
4: En goed nieuws voor liefhebbers van gamen, want de officiële trailer van GTA 6 is eindelijk uit. Ontwikkelaar Rockstar wil de fans onder meer warm maken met beelden van snelle wagens, schaars geklede vrouwen en mannen en geweld. In totaal is er meer dan 8 jaar aan GTA 6 gewerkt. Op 19 november is de game officieel beschikbaar. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
8: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo, Tina Turner en David Bowie. Je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in de Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
3: Dit is Joe Gold
8: met Raf van Brussel.

Iedereen moet ooit iets leren. Misschien is dat wel het geheim van het succes. Hoe ouder je wordt, hoe meer je beseft dat die zin eigenlijk klopt. Al zijn er natuurlijk mensen die er opvallend lang over doen om iets bij te leren. Barry White komt eraan. I Put a Spell on You van CCR ook nog. En daarna mag je me weer helpen bij het zoeken naar de geschikte Actua-plaat bij een Actua-bericht dat ik je zo meteen zal voorlezen na de twee voorgenoemde platen. Dus maar eerst nog deze ongelooflijke sexy mannenstem.

0: Ja, we gaan toch een einde maken aan het vervloeken, hoor, lieve vrienden van CCR. I put a spell on you.
1: De Actua-plaat.
0: Chinese onderzoekers die vonden een ingenieuze rugzak uit. Namelijk een rugzak die je masseert als je spieren moe zijn. Oh, yes, please. Elektroden die meten de elektrische activiteit van je spieren. En zo merkt de rugzak op wanneer je spieren moe worden en schiet de rugzak in actie. Een massageknop beweegt dan precies de spieren die vermoeid zijn. Hoe vermoeider de spieren, hoe krachtiger de massage. Voorlopig is het nog een prototype. De rugzak moet nog kleiner worden en lichter en op meer mensen worden getest, maar wanneer hij klaar is, mogen ze hem opsturen naar Joe Gold, Medialaan 1 in Vilvoorde. Dank je, dankjewel. Daar mag jij een gouden hit uit de jaren 60, 70 of 80 aan ophangen. Mij dat laten weten in de Joe-app en dan draai ik die suggestie straks misschien wel. Maar eerst nog een beetje zoetigheid.

0: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
1: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
2: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
3: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
2: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
4: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
3: Bel erop onze makelaar.
2: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
6: Ontbijt op bed gelijk een koning.
5: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
6: King size.
5: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Cat Stevens, Father and Son. Jullie suggesties voor de actuaplaat na dit klein vuurtje. We gaan nog eens een piano in de fik steken. Hè?

0: goodness gracious, great balls of fire.
1: De Actua-plaat.
2: Chinese onderzoekers die vonden een ingenieuze rugzak uit, namelijk een rugzak die je masseert als je spieren moe zouden zijn. Oh ja, laat maar komen. Elektroden meten de elektrische activiteit van je spieren in de rug en zo merkt de rugzak wanneer je spieren moe worden en schiet hij.

Little Green Bag. Ik sta mee als eerste in de rij, stuurt Waldo, als die moet getest worden. Little Green Bag van George Baker. Die heb ik daar straks al gedraaid, maar blijft een fijne plaat, hè. Rugzak zegt gewicht, zegt druk, dus logisch deze. Under Pressure. Van Queen en David Bowie. Door Karel was die suggestie ingediend. Ja, voor het prototype dat nog getest moet worden. Take a chance on me, zegt Elke. Doe maar ABBA. Amai, schrijft Patrick, dat zal een zalige rugzak zijn. Na een sessie kan je weer down, down, deeper and down. Een beetje reflex spray op de vermoeide spieren tot de rugzak verkrijgbaar is, stuurt Leslie. Duran Duran was haar voorstel. Ja, met witte wijn of met look. Nee, het zijn andere mussels natuurlijk. Mussels van Diana Ross, een suggestie van Jan en van Marleen.

0: Ah, prachtig. Stefan dacht aan de band The Weight, omdat die zingen And You Put The Load Right On Me. Olivia, Mieke en Peter die zochten het ook in de spieren, in inspanning, in herstel, in algemeen welzijn. En dan kwam Olivia Newton-John uit de bus met Physical. Jullie zijn bedankt voor die fijne suggesties.
1: De Actua Plaat.

0: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
1: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
0: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
3: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Scan Media, Media bij Carrefour.
5: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar 2,29 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Eurodreams Droomcentrale.
7: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
6: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
7: Amai.
6: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel.
8: Eurodreams.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
10: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
11: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
10: Ontdek nu de Hörmann-deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
12: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
13: DSM Keuken.
12: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.

Benieuwd of hij gisteravond een Daffel Ganneken of twee nodig had. Het zal wel een feestje geweest zijn. Hij werd 86 gisteren. Cliff Richard en We Don't Talk Anymore. Je weet het of je weet het misschien niet, maar ik vlieg. Dat is mijn passie, dat is mijn hobby. Met een sportvliegtuigje. En er is luchtvaartnieuws. Ja, dat, ik vind het fascinerend. Jij misschien niet, maar ik ga het toch kort proberen te vertellen. Het is wel redelijk belangrijk in de geschiedenis. Bijna 90 jaar na de verdwijning van Amelia Earhart, dat is een luchtvaartpionier, is er opnieuw hoop op een doorbraak. Een expeditieteam trekt naar het afgelegen eiland Nikumaroro in de Stille Oceaan, waarop satellietbeelden uit 2020 een opvallend object in een lagune te zien is. Sommige mensen denken dat het misschien een deel van haar verdwenen toestel, een Lockheed Electra, kan zijn. Die Amelia Earhart, die verdween in 1937 samen met haar navigator Fred Noonan tijdens een poging om de wereld rond te vliegen. Nu, één theorie zegt dat ze op Nikumaroro een noodlanding maakte en daar als schipbreukeling stierf. Maar zekerheid is er allerminst. Een onderzoek die al vaker op het eiland was, die denkt bijvoorbeeld dat het mysterieuze object gewoon een omgevallen boom is. Dus een bijna 90 jaar oud mysterie. Eén vreemd object in een lagune. En opnieuw haalt iedereen het vergrootglas boven. Ja, het is toch een stukje geschiedenis, luchtvaartgeschiedenis. Waar men de waarheid wil achterhalen natuurlijk. Om alles mooi af te sluiten. Dit is zo fijn om deze dame nog eens terug te horen. Alison Moyet.

leuk, hè? En wat een sfeervol nummer is dat toch? That Old Devil Called Love. Dit is mijn laatste plaat voor vandaag. Het is wel een feestplaat en dat doet me heel veel plezier. Morgen is Ronnie hier met zijn retro-fuif. Heel veel plezier met die fijne collega. En denk eraan dat morgen die laatste goudstaaf eruit gaat. Je moet op het gouden duo letten. Tina Turner en David Bowie met Tonight. Dat is jouw signaal om goal te sturen in de Joe-app. Heel veel succes.

0: Ronnie's Retro 5. Ronnie Mossuze neemt je elke vrijdagmiddag mee op een feestelijke trip doorheen 50 jaar dansmuziek. We gaan disco dansen. Jiven. Rocken. You ain't nothing but a hound dog. En tegelplakken. Dude, I'm so excited. Ronnie's Retro 5 met Ronnie Mossuze. Morgen vanaf 3 uur bij Joe Gold.
1: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
2: Maar uw ijskast kan niet open.
1: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
2: Ja, dan kan het, ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 6 uur.
5: Goedenavond. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Intussen maakt meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen zich zorgen over de energieprijzen en of het nog betaalbaar blijft. Veel gezinnen weten bijvoorbeeld niet of ze een vast of variabel contract hebben. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
6: Als we naar de cijfers kijken, dan zien we wel deelt een ander verhaal. Zo zien we dat 57% van de gezinnen denkt een vast energiecontract te hebben. Terwijl als we naar de marktgegevens kijken, dat eigenlijk maar om 33% gaat. Dus dat is inderdaad wel een vrij groot verschil tussen die twee cijfers.
5: 2 op de 3 gezinnen hebben een variabel contract. Het departement Zorg wil extra maatregelen nemen tegen het West-Nijl-virus. Aanleiding zijn de 2 Vlamingen die aan het virus zijn overleden. Anneleen de Sadeleer.
7: We gaan zeker volgend seizoen verder bekijken hoe dat we nog meer bewustwording bij de mensen kunnen creëren. Omdat muggenbeten helaas niet meer zo onschuldig zijn als vroeger, maar dat het nu bijvoorbeeld met dat West-Nijl-virus toch wel een risico kan inhouden. Ik denk dat het bij iedereen relevant kan zijn om zich te beschermen tegen muggenbeten, maar vooral ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen, vooral ernstig.
5: In Vlaanderen zijn in totaal 14 besmettingen vastgesteld. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latre.
8: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
5: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. En op de wereldbeker Korte Baan in Kazachstan heeft Roos van Otterdijk haar Belgisch record op de 50 meter vlinderslag opnieuw verbeterd. Van Otterdijk zwom naar een tijd van 24 seconden en 56 honderdste. Dat is 19 honderdste sneller dan haar vorig record dat ze vorige week behaalde. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
9: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo, Tina Turner en David Bowie. Yeah. je ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
10: Dit is Joe Gold.
9: 60s at 6.
10: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 60.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg. Gold! En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold. Joe Gold.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
2: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos.
6: Oh, een eekhoorn.
5: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
5: Of maak van je koffiezet.
6: Voilà, uw koffie.
5: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
0: Make it extra.
5: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
7: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
12: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
11: is wie er mag rijden. Yes, munt.
12: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
1: Alleen maar Gold.

0: prachtige wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
1: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
2: Dus mevrouw, voor de muren adviseren we onze nieuwe trend kleur.
3: Ja.
2: En voor de gordijnen zal deze stof perfect matchen.
3: Oh, ja.
2: En dan in combinatie met dit visgraadmotief voor uw vinylparket.
3: Ja.
2: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
3: Ja!
2: Mevrouw, welke kiest u?
3: Ah ja, die is perfect. Ja, ja.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: 60s at 6.
10: Alleen maar golden hits.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn twee pakken van 600 gram voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
1: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
2: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm'en achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
4: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
3: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De prijzen voor elektriciteit en aardgas stijgen naar het hoogste niveau in bijna 4 jaar. Voor elektriciteit betaal je per jaar zo'n €1.451. Voor aardgas is dat zelfs al meer dan €2.000. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Komt natuurlijk door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor verschillende gas- en olieinstallaties verwoest zijn. Wie al een contract heeft, zal voorlopig geen impact merken. Er is meer duidelijkheid over de begrotingsplannen van premier De Wever voor 2027. In totaal wil hij €4 miljard vinden. De Wever spreekt over een schuldenrem, een rem op de uitgaven van de overheid. Politiek journalist Karel Latré.
5: Wat staat er in dat plan voor 2027? Dat is vooral werken met het niet indexeren van lonen van ambtenaren, van uitkeringen voor mensen zonder job, mensen die met pensioen zijn, en ook het niet indexeren van de loonschalen. Dat is eigenlijk toch een besparing bij mensen die aan het werken zijn.
3: En dat ligt moeilijk voor CD&V en Vooruit. Morgen zitten De Wever en zijn ministers opnieuw samen. Oekraïne gaat opnieuw de energieinfrastructuur in Rusland aanvallen. Dat heeft Oekraïns president Zelensky gezegd na nieuwe Russische aanvallen vannacht. Dat is opvallend, want Amerikaans president Trump had nochtans aangekondigd dat Rusland en Oekraïne elkaars energieinfrastructuur 3 dagen lang niet zouden aanvallen. Veel Oekraïners geven Trump ook de schuld van de aanvallen afgelopen nacht. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot 1 uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minimaal tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
6: Win een goudstaaf ter waarde van €2.500. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo, Tina Turner en David Bowie. Ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van €2.500.
2: Dit is Joe Gold.
1: 70s at 7.
2: Een heel uur lang alleen maar golden hits uit de jaren 70.

0: is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
1: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
2: I can help.
1: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
5: Chocoladebruin
6: of karamelbruin.
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
8: Alleen maar golden hits uit de jaren 70.
9: Dit is 70s at 7.

0: go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels.

0: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Zoals onze kippenblokjes. Deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En wat er overblijft is voor morgen.
2: Er gaat dus niks overblijven.
0: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond. De politie heeft vorige week meer dan 2700 bestuurders betrapt op afleiding achter het stuur. Zowel automobilisten als fietsers en steppers werden daarop gecontroleerd. In meer dan 90% van de gevallen ging het om gsm achter het stuur. En er is meer, vertelt Anne Berger van de federale politie.
5: Er zijn bijvoorbeeld mensen die zich maquilleren, die zich schminken in de wagen, of mensen die hun nagels knippen in de wagen en daardoor eigenlijk naar hun handen kijken en niet voor zich kijken. Er zijn ook mensen die op de achterbank iets nemen, terwijl ze voor zich op de weg moeten kijken. En dat zorgt er eigenlijk voor dat als er iets voor jou gebeurt, je reactievermogen natuurlijk en je reactiesnelheid veel langer is, waardoor je veel sneller een ongeval hebt.
4: In totaal werden er meer dan 3000 processen verbaal opgesteld. 941 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. De schrikkelseconde wordt afgeschaft vanaf volgend jaar. Dat is beslist op de Algemene Conferentie voor Maten en Gewichten in Versailles. De schrikkelseconde bestaat sinds 1972. Dan wordt de tijd soms 1 seconde stilgezet omdat de aarde trager rond haar as draait. In totaal gebeurde dat al 27 keer. Voortaan mag het verschil oplopen tot een uur. Dat betekent dat we een aantal eeuwen de tijd niet meer moeten bijstellen. De zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijk en omkoping in ons profvoetbal, wordt opnieuw uitgesteld. Dat komt omdat er 3 wrakingsverzoeken zijn ingediend tegen bijzitters. Ook in september werd de voorzitter van de Kamer van Inbeschuldigingstelling al gevraagd. Het Hof van Cassatie moet nu oordelen of de wrakingsverzoeken terecht zijn. Op 30 november wordt de zaak hervat. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. 'S Avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
6: Win een goudstaaf ter waarde van 2500 euro. Ga op zoek naar ons gouden muzikale duo. Tina Turner en David Bowie. Ze eerst solo en daarna samen op een rij? Stuur dan Gold in the Joe-app en wie weet win jij een goudstaaf ter waarde van 2500 euro.
3: Dit is Joe Gold.
6: Alleen maar golden hits
3: uit de 60s,
6: 70s
3: en meer.

0: tijdloze song, een onvergetelijke herinnering of fonkelend goud.
1: Sommige dingen verliezen nooit hun waarde.
0: Daarom maakt Joe Gold zijn naam meer dan ooit waar.
1: Want deze week geven we niet één, niet twee, maar vier goudstaven weg.
2: Gold!
1: En elke goudstaaf is 2500 euro waard.
0: Luister naar onze Golden Hits.
1: Ontdek het gouden muzikale duo.
0: En misschien win jij echt goud.
2: Gold!
1: Vier goudstaven. Vier keer 2500 euro.
0: Deze week bij Joe Gold.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Het staat ook meteen aan de leiding. In de Europa League begint Anderlecht rond deze tijd dan weer aan zijn wedstrijd tegen het Kroatische Zagreb. En in de Conference League neemt Sint-Truiden het op tegen het Georgische Iberia. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit. Dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijker te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een zware ongeval aan de kanaaltunnel in Frankrijk. Dat is een verbinding tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarbij zijn 19 gewonden gevallen, 5 zwaar gewond. Een minibus kantelde en werd daarop aangereden door een goederentrein. Het treinverkeer in de tunnel is volledig onderbroken. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. In Beernum, West-Vlaanderen, is een fietser van 69 overleden toen hij aangereden werd door een bestelwagen. De man wilde de weg oversteken en werd daarna gegrepen. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar alle hulp kwam te laat. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. De problemen na de mogelijke cyberaanval bij Albert Heijn blijven aanhouden. Klanten zullen al zeker tot en met zondag geen boodschappen thuis kunnen laten bezorgen. In de winkels zijn de problemen intussen opgelost. Daar zullen de rekken opnieuw aangevuld worden. Sinds vorige week kampt Albert Heijn met ICT-problemen na een mogelijke hacking. Daardoor lagen alle systemen plat. De Gezinsbond roept op om gezinnen met lage inkomens te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Die staan op hun hoogste niveau in bijna 4 jaar. Zo betaal je door de oorlog in Iran al 1000 euro meer voor energie. Daarom pleiten ze voor specifieke maatregelen. Je hoort voorzitter Ivo Mechels.
2: Wij vragen geen algemene ondersteunende maatregelen, omdat bij algemene ondersteuning, dat geef je ontzettend veel geld uit. Dat geld is er niet meer. Maar ook omdat gezinnen dan minder beginnen te letten op hun verbruik. We willen dat men zeker de laagste inkomens ondersteunt bij middel van het Sociaal Verwarmingsfonds en of een uitbreiding van het sociaal tarief.
1: De Gezinsbond roept de overheid ook op om renoveren makkelijk te maken, zodat gezinnen hun woning energiezuinig kunnen maken. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Union pakt voorlopig 4-6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Je hoort Gent-speler Matthias Delorge.
3: Ik denk vooral op het begin een beetje afwegen tegen elkaar. Ik denk dat het slordig was. Ik zeg het een beetje zoeken, maar daarna eenmaal als we ons ritme gevonden hadden, ging het goed en creëerden we kansen. Alleen, ik denk dat we onszelf iets meer moeten belonen.
1: Gent staat ook meteen aan de leiding. Vanavond droog met brede opklaringen, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
4: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
4: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquel in Frankrijk is een zwaar verkeersongeval gebeurd. Daarbij vielen 19 gewonden, 5 zijn zwaar gewond. Een minibus botste er op een goederentrein, dat meldden de autoriteiten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Eurostar laat weten dat het ongeval geen impact heeft op treinen van en naar Londen. Oekraïns president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland, dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. Een verdiend gelijkspel voor Union in de Europa League. Het speelde 1-1 gelijk tegen het Spaanse Real Sociedad na een doelpunt in de slotminuten. Je hoort coach David Hubert.
2: De manier waarop de wedstrijd vordert, wat er daarin gebeurt, hoe we terugkomen. De jongste van de club die absolute verdiende 1-1 maakt, die laatste minuut waarin we iets recht zetten voor een medemaat. Dit is voor mij een prestatie die mij heel blij maakt, heel fier maakt. En het enige dat ik kan zeggen is dat we ons eigenlijk niet genoeg hebben kunnen belonen met de prestatie.
1: Union pakt voorlopig 4 op 6. AA Gent won dan weer zijn eerste wedstrijd in de Conference League. Het werd 1-0 tegen het Deense Aarhus. Gent verdiende de overwinning, maar kon pas in het slot scoren. Gent staat ook meteen aan de leiding. En op dit moment zijn er nog 2 wedstrijden bezig. Anderlecht speelt in de Europa League op dit moment tegen het Kroatische Dynamo Zagreb. Bij het begin van de tweede helft staat het 0-0. In de Conference League staat Sint-Truiden bij het begin van de tweede helft 1-0 voor tegen het Georgische Iberia. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
3: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
3: 70s
0: en meer.

0: Dit is Joe Gold. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bij een botsing tussen een minibus en een goederentrein bij de ingang van de kanaaltunnel in Coquelles in Frankrijk zijn 19 gewonden gevallen. Dat melden de Franse autoriteiten. Volgens de laatste berichten zijn het allemaal mannen van verschillende nationaliteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. Oekraïens president Zelensky heeft ons land bedankt voor de steun in de oorlog met Rusland. Dat schrijft hij op X. Zelensky sprak vanmiddag onder meer met koning Filip en zat vanavond ook samen met premier Bart De Wever. Dat gebeurde in de marge van de EU-top in Brussel. Zelensky benadrukte ook dat de Russische tegoeden bij Euroclear geblokkeerd moeten blijven zolang de oorlog duurt. Morgen spreekt Zelensky ook de Europese Raad toe. En een wisselvallige avond voor onze Belgische ploegen in Europa. In de Europa League verloor Anderlecht van en bij het Kroatische Dynamo Zagreb. Het werd 1-0 na een penalty in de slotminuut. Anderlecht pakt zo'n 0 op 6. Eerder vanavond speelde Union dan weer 1-1 gelijk tegen Real Sociedad. Union staat gedeeld 11e. Op de eerste speeldag van de Conference League pakten beide Belgische ploegen wel de zegen. STVV versloeg het Georgische Iberia met 2-0. Gent won dan weer met 1-0 van het Deense Aarhus. Vannacht droog en overwegend helder, minima tussen 5 en 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog, 's avonds gaat het regenen bij zo'n 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maxima tot 15 graden.
0: Dit is Joe Gold.
2: Alleen maar golden hits
0: uit de 60s,
2: 70s
0: en meer.